Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger kon facile.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected Alasé.
1: Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TeenageU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected Alasé. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.
2: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus. Ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar het, wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust. We krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. Maar God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar onroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, dus een oproep tot een heilig leven. David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons wanneer Jezus ons vergeeft, roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeving vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnenkrijgt. En als we naar het verhaal van David kijken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving. Daar vindt u vrijheid. Daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit. Jezus heeft het gedragen. U bent vrij, maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde, maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Ja? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Ja? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot, uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus en help ons wanneer wij zo zwak zijn, wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station, Radio Shalom 94.5 FM, kunt u volgen. Dit mooie programma van You Raise Me Up. U kunt ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio en tv volgen. Zolang u internet hebt, gaat u naar de website www.shalomsuriname.com. Mijn naam is Maarten Bergkleef. En zo de Heer ons genadig is, dan hoort u mij komende zondag weer. Ik groet en ik wens u voor deze nieuwe werkweek een gezegende werkweek. Gedenk het kruis van Jezus Christus waaraan hij genageld was, dat hij al uw zonde, al uw pijn, al uw verdriet heeft
genomen en dat u nu vrij mag leven. Ik groet en u hoort mij dan komende zondag weer. Bye bye.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij deze avond opnieuw ontvangen hebben om voor de troon van genade van u te mogen komen als uw kinderen. We danken u, mijn God, dat wij het besef in ons hart hebben dat u bent zo'n lieve vader, een trouwe vader, een goede vader, een helpende vader, een troostende vader, een genezende vader, een herstellende vader. We zeggen u dank, o mijn vader, dat wij het besef in ons hart mogen hebben dat wat het ook is, dat wij tot u komen, waarmee wij tot u komen, dat u ons nimmer zo zal laten. U hoort graag naar ons, u luistert naar ons en u wil ons graag helpen, Vader. Zo deze avond hebben we reden genoeg om u te danken. Danken voor de afgelopen dag. Danken voor alles wat er is geweest. Heer, problemen die er waren, strijd die er was, Heer, maar ook elke overwinning die u ons gegeven hebt. Elke doorbraak, elke uitkomst. We danken u, mijn Vader, dat u hebt voorzien op een wonderbaarlijke wijzen in datgene wat we nodig hebben. Vader, dank u wel voor gebeden die u op een wonderbaarlijke wijze hebt verhoord. Dank u wel dat u ons kracht hebt gegeven, Heer, om dwars door alles, Heer, onze ogen gericht te mogen houden op u, om op u te vertrouwen, om het van u te verwachten, Heer, en ons volledig aan u over te geven, Heer. Heer, woorden schieten ons tekort. Woorden schieten ons tekort om u te danken. Danken voor uw goedheid. Danken voor uw barmhartigheid. Danken voor uw liefde, uw trouw. We danken u, Vader. We hebben alle reden vandaag om u te danken, Heer. Heer, we danken u niet om dat wat u voor ons hebt gedaan, maar we danken u voor wie u bent, Heer. Dat wij te alle tijden ons mogen, ja, Heer, overgeven aan u. En die mogen aanbidden. Het is een voorrecht, o mijn God, om kinderen, om zonen en dochters van u te zijn, om u te verheerlijken, om u te eren, om u te aanbidden. O mijn God, er is voor ons geen andere God voor wie wij ons willen nederbuigen. Wij roepen u aan, wij aanbidden u, wij verheerlijken u, omdat wij beseffen, o mijn God, dat u de enige waarachtige God bent. Er is geen andere bevrijder, er is geen andere verlosser, er is geen andere trooster, er is geen andere Heer, er is geen andere Heiland, er is geen andere Koning. U bent onze Koning der Koningen, u bent onze Heer der Heerscharen, u bent onze Vredevors, onze sterke God. U bent onze Heer, u bent onze enige houvast en enige hoop in dit leven. We hebben niemand anders tot wie we mogen naderen. Wij komen tot u in al onze problemen, in al onze noden, met al onze vragen, met alles waarmee we zitten, Heer, komen wij tot u. En wij beseffen, wij weten en zijn ervan overtuigd dat u ons nimmer beschaamt, Heer. Dat u altijd, Heer, altijd bereid bent om naar ons te luisteren. Dat u altijd klaar staat om ons te ontmoeten, Heer. En we danken u voor uw genade. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u, Heer. O mijn God, Heer. Wij buigen ons neder in alle nederigheid. En wij zeggen deze avond tot u. Het geheel ons hart. We houden van u. Heer, ons leven is zonder u niks waard, o mijn God, Heer. We houden van u. We willen u verheerlijken. We willen u verhogen. We willen u waarachtig dienen. We willen u aanbidden met geheel ons hart. Geheel ons ziel. Geheel ons verstand. En geheel onze kracht. Wil u geven, Heer, alle eer, alle lof, alle dank, Heer. Wil u prijzen en aanbidden. U bent het waard om verheerlijk en verhoogd te worden. En ik zeg u dank, mijn God, Heer, dat we van u mogen houden, niet vanwege wat u hebt gedaan voor ons, maar vanwege wie u bent. En wij eren u. Wij verheerlijken u. Wij verhogen u. We zeggen u dank, Koning. Ons hart loopt over van dankbaarheid. En we zeggen u alle dank, Heer, alle lof en alle glorie komt u toe. Er is geen andere. Er is geen andere voor wie wij ons nederbuigen. Er is geen andere die wij aanroepen. Er is geen andere God die wij vertrouwen. Er is geen andere God in wie wij onze hoop en ons vertrouwen hebben gesteld dan de enige waarachtige God. De God van Abraham, de God van Israël en de God van David. We zeggen u dank. Dat we op u mogen vertrouwen. En dat u een God bent die heeft gezegd in uw woord. Allen die hun geloof op u hebben gesteld. Nimmer beschaamd zullen uitkomen. En daaraan houden wij vast. We eren u. We aanbidden u. We verheerlijken en verhogen u, Vader. Het komt u toe. U bent de Koning der Koningen. De Heer der Heerscharen. Dank u wel voor uw genade. In Jezus wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Van harte goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Mijn naam is Steven Tulp en ik ben verbonden aan het kerkgenootschap der Zevendaags Adventisten als predikant. En vandaag mag ik in uw huiskamer zijn of u luistert op dit moment naar de radio, naar Radio Shalom. En in deze week willen we een bijzondere overdenking hebben met elkaar, die ons zal helpen in onze relatie met God. En het thema is groeien in een relatie met God. Groeien in een relatie met God. Zo, de komende dagen zullen we veel dieper hierop ingaan en zien eigenlijk wat onze positie of status is op dit moment in de relatie met onze God. We doen eigenlijk een self-check en van daaruit laten we de Bijbel tot ons spreken om de nodige aanpassingen te plegen zodat onze relatie met God een groeiende mag zijn en niet één die gestagneerd is of gewoon op één plek is, maar dat het steeds een nieuwe ervaring mag zijn, een verdieping mag zijn in de relatie met God. En we hopen dat de Heer ons hierin zal leiden wanneer we zo in zijn woord zullen kijken. Goed, voor ik begin met de inleiding op deze serie van studies, wil ik u vragen om eerbiedig te zijn met mij en God uit te nodigen om in ons midden te zijn en waar u ook bent op dit moment. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze nieuwe morgen. Dank u wel dat u ons nieuwe kansen geeft, omdat we in leven zijn en dat we uw genade ook vandaag mogen ervaren in ons leven. Vader, we willen een bijzonder thema met elkaar behandelen. Een thema dat eigenlijk ons christelijk leven raakt. En dat is groeien in de relatie met God. Vader, ik bid dat u ons wijsheid en inzicht mag geven. Dat u ons mag helpen, o Heer, om onze eigen situatie en status te erkennen en dat we van daaruit verder mogen groeien door uw inwonende Heilige Geest. Geef ons een gezegende tijd met elkaar in Jezus naam. Amen. Amen. Nou goed, groeien in een relatie met God. Nou, onze relatie met God is eigenlijk de belangrijkste relatie. Er zijn natuurlijk verschillende soorten relaties. Je hebt een relatie tussen man en vrouw, gehuwde man en vrouw. Je hebt een relatie tussen ouders en kinderen, vader en kinderen, moeder en kinderen. Je hebt relaties tussen vrienden. Maar we praten nu over een relatie die eigenlijk de belangrijkste relatie is in ons leven. En dat is de relatie met God. Stel dat het versterken van die relatie op dit moment misschien niet het belangrijkste thema van je leven is, dan betekent dat dat de kwaliteit van ons geestelijk leven daaraan gebukt zal gaan. Omdat zonder de relatie met God, dan volgen we eigenlijk een religie. Maar God is niet de God van gewoon een set van regels, want dat is een religie, een set van regels en tradities. Maar God is de God van relatie. Ja, dat brengt een heel ander perspectief. Natuurlijk, aan de hand van onze relatie met God willen we hem gehoorzamen. En hem gehoorzamen betekent natuurlijk ook dat we leven volgens de richtlijnen die hij ons gegeven heeft. Maar het kan niet zo zijn dat we leven volgens de richtlijnen die hij gegeven heeft, zonder dat we eigenlijk een relatie met hem hebben. Dan worden we eigenlijk gewoon navolgers van een religie, zonder een persoonlijke relatie te hebben met God. Zo, de inleiding van vandaag wil ik u brengen eigenlijk naar de titel voor deze studie van vandaag. Een check met de realiteit. Een check met de realiteit. Hoe zou u, een paar denkvragen aan u stellen vanmorgen, hoe denkt u dat uw huidige relatie is met God? Hoe zou u het willen beschrijven? Is het levendig? Is het sterk? Besteed je tijd aan het investeren in deze relatie? Door natuurlijk het doorzoeken van zijn geïnspireerde woord en met hem te praten als een vriend. Zo ja, hoeveel tijd besteed je daaraan? Ja, dat zijn misschien indringende vragen. Hè? Hoe zou je je relatie met God willen beschrijven? Is het sterk? Is het levendig? En dat zou je kunnen meten. Ja, natuurlijk meten is weten. Zo je zou het kunnen meten aan bijvoorbeeld hoeveel tijd je investeert in de relatie met God. Hoeveel tijd je investeert in het bestuderen van zijn woord. En niet gewoon een Bijbeltekst lezen. Of een hoofdstuk van de Bijbel lezen. En dan heb je het gedaan. Maar diep gaan bestuderen. En God vragen wat de toepassing is voor je leven. En praat je tot God als een vriend. Meestal, ja, wij als mensen, we kunnen heel vrij praten met onze vrienden. Tot onze vrienden. Als het gaat, iemand die je natuurlijk vertrouwt, is het makkelijk om je verhaal te vertellen, je frustraties. Misschien ook je plannen, zover je dat wil bekendmaken. Je ideologie, je ideeën. Praten we op die manier tot God? Vertellen we God echt alles wat in ons omgaat? Of is ons gebed meer een mechanisch gebed? Weet u? Een mechanisch gebed, elke dag gebruiken we om en bij dezelfde woorden. We prijzen zijn naam. We danken hem voor dat hij ons een goede nachtrust gegeven heeft. En daarna vragen we omdat hij in onze behoeften voorziet. En daarna om onze zonden te vergeven en amen. Dat kan een mechanisch gebed gaan worden, dat je dus standaard woorden gebruikt om tot God te praten. Maar als je tot een vriend praat, dan is het elke keer nieuw. Elke keer gebruik je andere woorden. Elke keer wordt het spannender en spannender. Zo, hoe praten we tot God? Ja. En hoeveel tijd besteden we daaraan? Is het dat we 's morgens vroeg opstaan, we zijn laat, we staan laat voor het werk, we doen snel onze dingen. En net wanneer we uit huis gaan, doen we een schietgebed. En dan worden we de hele dag overrompeld met zaken die we moeten doen aan het werk. Of met uw dagtaken. En als we s'avonds thuis komen, zijn we ook al moe. Laten we alleen het gebed over voordat we gaan slapen. Een ander check die we kunnen doen is ook, voel je je ook geroepen om anderen over je relatie met God te vertellen? Omdat het de mooiste relatie in je leven is. Of schaam je je om anderen te vertellen over de relatie die je hebt met God? Of is je relatie met God na verloop van tijd minder geworden? Ja? Neem je gewoon van tijd tot tijd contact? Maak je contact met God van tijd tot tijd? Of ja, is je relatie niet meer zo sterk? Of denk je dat je ertussenin zit? Dat je, zoals de Bijbel dat noemt, dat je low bent. Ja, je bent nog heet, nog koud. Je bent ertussen, je bent low. Heb je ooit afgevraagd of engelen zich afvragen waarom we niet leven in aanbidding van onze redder en verlosser? Met hongerige harten en gretige geesten om elke dag dichter naar God toe te groeien? Want echt, een relatie met God verandert alles, zowel hier als in de eeuwigheid. Als we kijken naar hoe de engelen God aanbidden, loven en prijzen, eerbied ze hebben voor God, dan vragen we ons, kunnen we ons afvragen, hè? Zullen engelen zich misschien kunnen afvragen hoe wij leven in aanbidding tot onze redder en verlosser? Zij, de goede engelen, die weten niet wat het betekent om verlost te zijn. En ze aanbidden God, snap je, met alles wat in ze is. En laat staan wij die de ervaring van verlossing hebben. Wij die hebben ervaren dat God ons vergeven heeft van onze zonde en tekortkomen. Dat hij ons een nieuwe kans gegeven heeft. Dat zou ons nog meer, ja, reden moeten geven om God te loven, God te aanbidden. Ja, God te prijzen. Het zijn misschien moeilijke vragen, ja, om eigenlijk onze realiteit onder ogen te zien, onze eigen geestelijke realiteit onder ogen te zien. En natuurlijk, in de relatie tot God, kunnen we eigenlijk drie type personen categoriseren als het gaat om hun relatie met God. Je hebt de natuurlijke mens. Dat zijn mensen die eigenlijk geen enkele relatie hebben met God. Ze kennen God nog niet. Ze weten niet wie God is. Of althans, ze hebben geen levende ervaring met God. En ze hebben Christus niet geaccepteerd in hun leven. Dat is dus de natuurlijke mens. En daarnaast heb je vleeselijke mensen. Vleeselijke mensen zijn christenen die Jezus hebben geaccepteerd in hun leven, maar niet betrokken zijn. Ja, niet betrokken zijn in het leven van de kerk.

0: kerke zijn vol van deze mensen. Van deze vleeselijke christenen. En dan hebben we natuurlijk ook de geestelijke mens. Dat is iemand die dus bewust leeft door de kracht van de Heilige Geest. Iemand die bewust vraagt om de doop met de Heilige Geest, de dagelijkse doop met de Heilige Geest. En zo zien we dat in de relatie die we hebben met God, eigenlijk de belangrijkste relatie is die we moeten hebben in ons leven. Zo, in deze week zullen we dus nadenken over onze huidige staat van onze relatie met God en wat het advies van de Bijbel voor ons is. En inderdaad kunnen we dus dan zien waar we zijn en van waaruit we moeten groeien. Hoe we door kunnen groeien naar de ideale relatie die God graag met ons als mensen wil hebben. Nou, dat was de eerste oefendenking van deze bijzondere serie die we zullen doen in deze week. Een check met de realiteit. En morgen zijn we er weer tegen dezelfde tijd om door te gaan met de tweede oefendenking. Met als thema met als titel onze positie. Ik wil afsluiten met een gebed. Heren, dank u wel, heren, dat u ons deze bijzondere inleiding gegeven heeft op het thema welk we zullen bestuderen de komende dagen. Ik bid, Vader, dat u ons mag helpen om eerlijk te zijn naar onszelf toe, naar u toe. Dat we een self-check mogen doen, dat we onze eigen realiteit onder de loep mogen nemen en dat we uw woord de gelegenheid geven, o God, om ons te vormen en om ons te brengen waar u ons graag wilt hebben. Zegent u deze werkdag en mogen uw wil geschieden in ons leven, in Jezus naam. Amen. Amen. Blijft u afgestemd op Radio Shalom en morgenochtend zijn we weer met een nieuwe aflevering van Een Goed Begin.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected alase.
3: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met TV's uw business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: I overcame. How many overcomers?

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time, reality time. Onze thema vandaag is werkelijke bron van verzoeking. En onze thematekst is gehaald uit Jacobus 1 vers 14. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Halleluja. Het woord van God onthult iets diepgaands over verzoeking en hoe verzoeking komt. Het begint niet van buitenaf, het begint van binnenuit. Wij lazen het zojuist. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd. Er staat niet dat het komt door iemands acties of externe druk. Het zegt dat u verzocht wordt wanneer u door uw eigen begeerte verleid wordt. Halleluja. Dat betekent dat de bron intern is. Alleen wat uw hart al verlangt, kan u verleiden. Dus wanneer mensen ten prooi vallen aan verzoeking, is het niet de omgeving die de oorzaak is, maar de gezindheid van uw hart. Halleluja. Het is niet waar zij aan blootgesteld waren, maar wat hem aanlokt of aantrok. De Bijbel geeft ons het voorloop in Jacobus 1 vers 15. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde vergroeid is, baart ze de dood. Eerst is er aantrekking, dan overweging, vervolgd door bevruchting en tenslotte manifestatie. Het begint niet met de daad, het begint met wat van binnenuit werd toegelaten. Dat is waarom, geliefde, de focus altijd op uw hart moet liggen. De Bijbel zegt in Spreuken 4 vers 23... bewaak uw hart met alle toewijding, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het gaat erom, geliefde, wat u toestaat wortel te schieten in u. Velen proberen verzoeking te vermijden door situaties te vermijden. Hoewel dat nuttig kan zijn, zit het werkelijke probleem in de toestand van uw hart. Halleluja. Een mens wordt niet verzocht alleen maar omdat iets bestaat. Nee, hij wordt verzocht omdat iets in hem reageert. Dit is waarom anderen de schuld geven van uw fouten, vergissingen of verzoekingen oneerlijk is. De schriften zijn duidelijk. U wordt verzocht wanneer u meegesleurd wordt door wat al grip heeft op uw hart. Dat betekent, geliefde, dat de verantwoordelijkheid persoonlijk is. En dit is niet om veroordeling teweeg te brengen, maar inzicht. Want wanneer de bron eenmaal begrepen wordt, wordt de oplossing duidelijk. U rekent niet door angst met verzoeking af. U overwint haar met het licht van Gods woord. Halleluja. En door in de geest te wandelen. Wanneer u in de geest wandelt, zult u de begeerte van het vlees niet volbrengen. Halleluja. En dan zegt Galaten 5 vers 16 ons, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor het licht van uw woord dat mij inzicht geeft. Ik word niet geleid door verkeerde begeerten. Ik wandel in de geest en openbaar de natuur van rechtvaardigheid. Ik leef boven elke invloed van het vlees in Jezus' wonderbaarlijke naam. En die zegt samen met mij, amen, halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten vandaag. En als u de Rhapsody nog eens een keer wil lezen, bedoel ik, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En het thema nogmaals is de werkelijke bron van verzoeking. En dit mag u dan sturen naar het nummer 864 644
6. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord van de 10. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsende van Christus en Suriname. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Brothers and sisters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 3 augustus 2026. Erkent dat de Heere God is. Erkent dat de Heere God is. Psalm 100, vers 3. Het leerwoord. De apostelen en de broeders en zusters loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. De apostelen en de broeders en zusters loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Handelingen 11, vers 18, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang.

0: hem met hart en mond. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: ketchup with Duffel's Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de echte jongen.
3: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

welkom. Hallo Happy Kids. Wees welkom. Ook deze week ben ik er om jullie een verhaal te vertellen. Voordat ik verder ga met de vertelling, gaan we eerst eerbiedig zijn. We gaan de Heere Jezus danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Eerbiedig zijn. Trouwe God in de hemel. Lieve Jezus, wij danken U voor deze mooie dag. Wij danken U dat U ons ook vandaag weer in de gelegenheid stelt om naar uw verhaal te luisteren. Wij vragen u dat u ons helpt om te begrijpen wat u ons wilt leren, zodat we het ook kunnen vertellen aan anderen. Dank u wel voor mama, papa, oma, opa en tante. Wij vragen u om met iedereen te zijn. Helpt ons om onze best te doen op school en lief te zijn voor anderen. In Jezus' naam, amen. Amen. Ja, Happy Kids. Vandaag zullen we het hebben over een verhaal van meneer Graaf van Sinsendorf. De naam komt bekend voor, hè? Ja, want er is ook een school in Suriname die de Graaf van Sinsendorf school heet. Maar in dit verhaal gaan we het niet hebben over de Graaf van Sinsendorf school. We gaan het hebben over alle goede dingen die de meneer Graaf van Sinsendorf heeft gedaan. En hoe kinderen ervan hebben genoten. Ja? De heer Graaf van Sinsendorf had een vader die heel rijk en belangrijk was. Ja, zijn vader was net zo belangrijk als een minister. In Suriname zijn ministers belangrijke mensen, toch? En meneer Graaf van Sinsendorf, zijn vader, was precies zo'n persoon. Zij woonde in Duitsland. Weet jullie waar Duitsland is? Niet, no? Weet jullie waar Nederland is? Ja, velen van jullie weten wel waar Nederland is. Nederland en Duitsland zijn niet ver van elkaar. En daar woonden meneer Graaf van Sinsendorf en zijn vader. Meneer Graaf van Sinsendorf hield zoveel van God. Ja. Sedert hij klein was, hield hij heel veel van de Heere Jezus. En omdat hij zoveel van de Heere Jezus hield, wilde hij een plek hebben waar mensen bij elkaar konden komen om over de Heere Jezus te horen, om het verder te kunnen vertellen. Ja, hij wilde dat veel mensen moesten weten wie de Heere Jezus is. En omdat hij zoveel geld had, samen met zijn vader, heeft hij een groot stuk land gekocht van zijn oma. En dat land was net zo groot als een dorp. Ja, een dorp. Jullie weten toch, in een dorp wonen er veel mensen. In Suriname hebben we ook dorpen. Verschillende soorten dorpen in verschillende delen van het land. En meneer Graaf van Sinsendorf kocht zo'n groot stuk land. En het dorp heette Bertelsdorf. En op dat dorp, in dat dorp, stond er een prachtige kerk. Echt een mooie kerk. Ja, de kerk was echt mooi, Happy Kids. Maar op een dag kwamen mensen bij meneer Graaf van Sinsendorf. En weten jullie waarom deze mensen bij hem zijn gekomen? Het waren mensen die zijn gevlucht uit hun land. Ja, ze konden niet meer blijven in hun land. Weet jullie waarom? Omdat ze geloofden in de Heere Jezus. En dat mocht niet in hun land. Wat erg toch? En ze hoorden van deze meneer Graaf van Sinsendorf en wat hij allemaal wou doen voor mensen die in de Heere Jezus geloofden. Dus ze dachten van,
Laat we bij deze meneer graaf van Sinsendorf gaan. Misschien kan hij ons toch helpen. Ja, dus zo zijn ze bij meneer graaf van Sinsendorf gekomen. En heeft hij ze gezegd dat ze daar mogen blijven. Omdat het veel mensen waren, hebben ze een eigen dorpje gebouwd. Ja, een eigen dorpje. Ziet net als een buurt. We hebben verschillende buurten in Suriname, toch? Zo hebben ze in dat dorpje hun eigen buurt, als het ware, gebouwd. En dat dorpje, of die buurt, heette Herrenhut. Ja, Herrenhut, een bekende naam, hè? Maar wat betekent Herrenhut? Ik denk niet dat jullie het weten. Wie weet het wel? Zo, ik denk het niet. Maar dat zal ik jullie vertellen. Herrenhut betekent onder de hoede van de Heren. Dit woord bestaat uit twee delen. Namelijk herren. Wat betekent heren? Heren. En hoed. Wat betekent hoede? Want ze waren gevlucht, toch? En nu zijn ze in een ander dorp, in een ander gebied, waar ze wel over de Heren mogen praten en hem mogen dienen en hem mogen loven. Dus ze hebben dat plekje genoemd Herrenhut, onder de hoede van de Heren. Daar zullen ze niet vervolgd worden, mensen gaan ze niet slaan of boos op ze worden, omdat ze, de Heren, omdat ze geloven in de Heren Jezus. Dat is prachtig toch, Happy Kids? Ja, erg lief van de heer graaf van Sinsendorf toch? Dat hij deze mensen toch heeft opgevangen. Dat ze bij hem mochten blijven om de Heren te loven en te prijzen. Is echt lief van hem toch? Deze meneer graaf van Sinsendorf had dus nu twee dorpen op het stukje land. Namelijk Bertelsdorf, de eerste, waar die prachtige kerk staat. En Herrenhut, waar de mensen die zijn gevlucht, dus hun eigen plekje hebben gebouwd. In Bertelsdorf was er een internaat. En meneer Sinsendorf was er ook vaak daar geweest. Weet jullie wat een internaat is? Niet, nou? Een internaat is eigenlijk een gebouw waar kinderen terechtkomen die van eigenlijk een verre plek komen en geen plaats hebben om te verblijven. Bijvoorbeeld als kinderen van Brokopondo of van Marowene of Komowene, weet je, naar de stad moeten komen om naar school te gaan. En ze misschien geen familie hebben in de stad om te blijven. Dan gaan ze naar een internaat met andere kinderen. En dan mogen ze daar verblijven. Ze mogen naar school gaan, ze mogen daar slapen. Kleren wassen, alles mogen ze daar doen. En ook in Bertelsdorf was er zo'n internaat. En meneer Sinsendorf woonde dus, wist welke kinderen in het internaat woonden. Het waren veel meisjes. En hij sprak met ze over de Heere God. Hij vertelde ze wie de Heere God was. Maar deze meisjes waren niet geïnteresseerd in de verhalen van meneer Sinsendorf. Nee. Want hij vertelde ze over de Heere Jezus. Maar hun gedrag was niet netjes. Ze luisterden niet. Ze deden waarin ze zin hadden. Ze waren ongehoorzaam. Ze vochten met elkaar. Allerlei dingen die de Heere God niet goed vindt, deden ze. Hij heeft ze zoveel leuke dingen verteld uit de Bijbel. Hij heeft zoveel mooie liederen met ze gezongen. Maar toch veranderden deze meisjes hun gedrag niet. Wat erg, no? Is toch niet fijn dat iemand je vertelt over de Heere Jezus en je het niet leuk vindt?
Je zou toch moeten luisteren? Want als iemand je iets vertelt, moet je luisteren. En jullie weten hoeveel meneer Graaf van Zinzendorf van God hield. Dus hij probeerde iedereen over de Heere Jezus en God te vertellen. Ook deze meisjes die in het internaat woonden. Maar ze wilden niets weten van de Heere Jezus. Niets weten. In hun hartje hielden ze niet van de Heere God. Ze wilden eerder naar YouTube kijken. Natuurlijk naar YouTube willen kijken. Andere dingen willen doen. En soms niet over de Heere God willen lezen of horen. Zo wilden deze meisjes dat ook niet. Maar er is een meisje die een verandering daarin gaat brengen. En als je wil weten wat die verandering is en hoe dat meisje heet, dan ga ik je vragen om morgen weer te komen luisteren. Ja, voor vandaag mag je al aan iedereen vertellen dat de school Graaf van Zinzendorf naar iemand is vernoemd die heel veel van Jezus hield. Ja, dat mag je alvast onthouden. Ik nodig jullie uit om morgen weer te komen luisteren naar dit verhaal.

0: Your Bright Name was written by Chrissy Nordoff and Michael Neal.
1: I went through an illness, chronic illness, Lyme's disease, and it was in advanced stages. And the Lord healed me. During that time, I was playing through Psalms, and I can't even remember which psalm it is, the one that says, His love never fails. That whenever I would speak something and then end it with, at the sound of your great name, I could literally feel just the power of the Holy Spirit.
2: She says, I've got this song, I've got this idea, and just want to play it for you. And she sat down at the piano and began to kind of, you know, unfold the verses. I took, you know, a lot of that and went home and began to just sing through those verses and just over and over and over and just worship the Lord. And then when we got to the chorus, it was like, let's just say it, Jesus, you know, worthy is the Lamb.
0: It was from a church worship project that was done locally where I live in Nashville. And I loved the song.
1: They loved it and passed it on. And Michael also had some friendships there.
0: And Michael is a friend of my husband's, actually, from college.
3: Het is 7 uur.
4: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Plus heb je check kost, Mala? Maar met zo'n kwaliteit toch?
5: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk toch. En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van ver fiar. Verfi, by Historex.
6: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
7: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
8: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot half 8 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
9: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
10: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
11: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Na lang wachten is het zover. De zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Main, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mausa op het nummer 7261624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aangesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Alla you blessing young, Yum Dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Mijn naam is Steven Tulp en ik ben verbonden aan het kerkgenootschap der Zevendaags Adventisten als predikant. En vandaag mag ik in uw huiskamer zijn of u luistert op dit moment naar de radio, naar Radio Shalom. En in deze week willen we een bijzondere overdenking hebben met elkaar, die ons zal helpen in onze relatie met God. En het thema is groeien in een relatie met God. Groeien in een relatie met God. Zo, de komende dagen zullen we veel dieper hierop ingaan en zien eigenlijk wat onze positie of status is op dit moment in de relatie met onze God. We doen eigenlijk een self-check en van daaruit laten we de Bijbel tot ons spreken om ja, de nodige aanpassingen te plegen zodat onze relatie met God een groeiende mag zijn en niet één die gestagneerd is of ja of gewoon op één plek is, maar dat het steeds een nieuwe ervaring mag zijn, een verdieping mag zijn in de relatie met God. En we hopen dat de Heer ons hierin zal leiden wanneer we zo in zijn woord zullen kijken. Goed, voor ik begin met de inleiding op deze serie van studies, wil ik u vragen om eerbiedig te zijn met mij en God uit te nodigen om in ons midden te zijn en waar u ook bent op dit moment. Vader in de hemel, dank u wel Heer voor deze nieuwe morgen. Dank u wel dat u ons nieuwe kansen geeft, omdat we in leven zijn en dat we uw genade ook vandaag mogen ervaren in ons leven. Vader, we willen een bijzonder thema met elkaar behandelen. Een thema dat eigenlijk ons leven, ons christelijk leven raakt. En dat is groeien in de relatie met God. Vader, ik bid dat u ons wijsheid en inzicht mag geven. Dat u ons mag helpen, o Heer, om onze eigen situatie en status te erkennen en dat we van daaruit verder mogen groeien door uw inwonende Heilige Geest. Geef ons een gezegende tijd met elkaar in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou goed, groeien in een relatie met God. Nou, onze relatie met God is eigenlijk de belangrijkste relatie in ons leven. Er zijn natuurlijk verschillende soorten relaties. Je hebt een relatie tussen man en vrouw, gehuwde man en vrouw. Je hebt een relatie tussen ouders en kinderen, vader en kinderen, moeder en kinderen. Je hebt een relatie tussen vrienden. Maar we praten nu over een relatie die eigenlijk de belangrijkste relatie is in ons leven. En dat is de relatie met God. Stel dat het versterken van die relatie op dit moment misschien niet het belangrijkste thema van je leven is, dan betekent dat dat de kwaliteit van ons geestelijk leven daaraan gebukt zal gaan. Omdat, ja, zonder de relatie met God, dan volgen we eigenlijk een religie. Maar God is niet de God van gewoon een set van regels, want dat is een religie, een set van regels en tradities. Maar God is de God van relatie. Ja, dat brengt een heel ander perspectief. Natuurlijk, aan de hand van onze relatie met God willen we hem gehoorzamen. En hem gehoorzamen betekent natuurlijk ook dat we leven volgens de richtlijnen die Hij ons gegeven heeft. Maar het kan niet zo zijn dat we leven volgens de richtlijnen die Hij gegeven heeft, zonder dat we eigenlijk een relatie met Hem hebben. Dan worden we eigenlijk gewoon navolgers van een religie, zonder een persoonlijke relatie te hebben met God. Zo, de inleiding van vandaag wil ik u brengen eigenlijk naar de titel voor deze studie van vandaag. Check, een check met de realiteit. Een check met de realiteit. Hoe zou u, een paar denkvragen aan u stellen vanmorgen, hoe denkt u dat uw huidige relatie is met God? Hoe zou u het willen beschrijven? Is het levendig? Is het sterk? Besteed je tijd aan het investeren in deze relatie? Door natuurlijk het doorzoeken van zijn geïnspireerde woord en met hem te praten als een vriend. Zo ja, hoeveel tijd besteed je daaraan? Ja, dat zijn misschien indringende vragen. Hè? Hoe zou je je relatie met God willen beschrijven? Is het sterk? Is het levendig? En dat zou je kunnen meten. Ja, natuurlijk meten is weten. Zo je zou het kunnen meten aan bijvoorbeeld hoeveel tijd je investeert in de relatie met God. Hoeveel tijd je investeert in het bestuderen van zijn woord. En niet gewoon een Bijbeltekst lezen. Of een hoofdstuk van de Bijbel lezen. En dan heb je het gedaan. Maar diep gaan bestuderen. En God vragen wat de toepassing is voor je leven. En praat je tot God als een vriend. Meestal, ja, wij als mensen, we kunnen heel vrij praten met onze vrienden. Tot onze vrienden. Als het gaat, iemand die je natuurlijk vertrouwt, is het makkelijk om je verhaal te vertellen, je frustraties. Misschien ook je plannen, zover je dat wil bekendmaken. Je ideologie, je ideeën. Praten we op die manier tot God? Vertellen we God echt alles wat in ons omgaat? Of is ons gebed meer een mechanisch gebed? Weet u? Een mechanisch gebed elke dag gebruiken we om en bij dezelfde woorden. We prijzen zijn naam. We danken hem voor dat hij ons een goede nachtrust gegeven heeft. En daarna vragen we hem dat hij in onze behoeften voorziet. En daarna om onze zonden te vergeven en amen. Dat kan een mechanisch gebed gaan worden, dat je dus standaard woorden gebruikt om tot God te praten. Maar als je tot een vriend praat, dan is het elke keer nieuw. Elke keer gebruik je andere woorden. Elke keer wordt het spannender en spannender. Zo, hoe praten we tot God? Ja. En hoeveel tijd besteden we daaraan? Is het dat we 's morgens vroeg opstaan, we zijn laat. We staan laat voor het werk, we doen snel onze dingen. En net wanneer we uit huis gaan, doen we een schietgebed. En dan worden we de hele dag overrompeld met zaken die we moeten doen aan het werk. Of met uw dagtaken. En als we s'avonds thuis komen, zijn we ook al moe. Laten we alleen het gebed over voordat we gaan slapen. Een ander check die we kunnen doen is ook, voel je je ook geroepen om anderen over je relatie met God te vertellen? Omdat het de mooiste relatie in je leven is. Of schaam je je om anderen te vertellen over de relatie die je hebt met God? Of is je relatie met God na verloop van tijd minder geworden? Ja? Neem je gewoon van tijd tot tijd contact? Maak je contact met God van tijd tot tijd? Of ja, is je relatie niet meer zo sterk? Of denk je dat je ertussenin zit? Dat je, zoals de Bijbel dat noemt, dat je low bent. Ja, je bent nog heet, nog koud. Je bent ertussen, je bent low. Heb je ooit afgevraagd of engelen zich afvragen waarom we niet leven in aanbidding van onze redder en verlosser? Met hongerige harten en gretige geesten om elke dag dichter naar God toe te groeien? Want echt, een relatie met God verandert alles, zowel hier als in de eeuwigheid. Als we kijken naar hoe de engelen God aanbidden, loven en prijzen, eerbieden ze hebben voor God, dan kunnen we ons afvragen, hè? Zullen engelen zich misschien kunnen afvragen hoe wij leven in aanbidding tot onze redder en verlosser? Zij, de goede engelen, die weten niet wat het betekent om verlost te zijn. En ze aanbidden God, snap je, met alles wat in ze is. En laat staan wij die de ervaring van verlossing hebben. Wij die hebben ervaren dat God ons vergeven heeft van onze zonden en tekortkomingen. Dat hij ons een nieuwe kans gegeven heeft. Dat zou ons nog meer, ja, reden moeten geven om God te loven, God te aanbidden. Ja, God te prijzen. Het zijn misschien moeilijke vragen, ja, om eigenlijk onze realiteit onder ogen te zien, onze eigen geestelijke realiteit onder ogen te zien. En natuurlijk, in relatie tot God, kunnen we eigenlijk drie type personen categoriseren als het gaat om hun relatie met God. Je hebt de natuurlijke mens. Dat zijn mensen die eigenlijk geen enkele relatie hebben met God. Ze kennen God nog niet. Ze weten niet wie God is. Of althans, ze hebben geen levende ervaring met God. En ze hebben Christus niet geaccepteerd in hun leven. Dat is dus de natuurlijke mens. En daarnaast heb je vleeselijke mensen. Vleeselijke mensen zijn christenen die Jezus hebben geaccepteerd in hun leven, maar niet betrokken zijn. Ja, niet betrokken zijn in het leven van de kerk. Ze weten dat er een God bestaat. Ze komen naar de kerk elke zondag of elke zaterdag. Ze gaan naar de opwekkingsdiensten. Ze gaan naar de woensdiensten op woensdagavond. Gebedsdiensten, bidstondavonden, etc. Maar ze zijn niet betrokken in het delen van hun geestelijk leven met anderen. Hun geestelijke ervaring met anderen. Ja. En vele kerken zijn vol van deze mensen. Van deze vleeselijke christenen. En dan hebben we natuurlijk ook de geestelijke mens. Dat is iemand die dus bewust leeft door de kracht van de Heilige Geest. Iemand die bewust vraagt om de doop met de Heilige Geest. De dagelijkse doop met de Heilige Geest. En zo zien we dat in de relatie die we hebben met God, eigenlijk de belangrijkste relatie is die we moeten hebben in ons leven. Zo, in deze week zullen we dus nadenken over onze huidige staat van onze relatie met God en wat het advies van de Bijbel voor ons is. En inderdaad kunnen we dus dan zien waar we zijn en van waaruit we moeten groeien door, of hoe we door kunnen groeien naar de ideale relatie die God graag met ons als mensen wil hebben. Nou, dat was de eerste oefendenking van deze bijzondere serie die we zullen doen in deze week. Een check met de realiteit. En morgen zijn we er weer tegen dezelfde tijd om door te gaan met de tweede overdenking. Met als thema, met als titel, onze positie. Ik wil afsluiten met een gebed. Heren, dank u wel, heren, dat u ons deze bijzondere inleiding gegeven heeft op het thema

0: om ons te vormen en om ons te brengen waar u ons graag wilt hebben. Zegent u deze werkdag en mogen uw wil geschieden in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Blijft u afgestemd op Radio Shalom. En morgenochtend zijn we weer met een nieuwe aflevering van Een Goed Begin.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Nav You.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook.

0: seks. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van Sorg Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Zoals toegezegd ben ik, Rutu Paulus, er met Gods genade om de dagopening te doen. Het is vandaag maandag 3 augustus 2026. Laten wij bidden. Getrouwe God, we danken u voor deze nieuwe dag. Dank u dat u ons in de nacht hebt beschermd en dat u voor ons zorgt. Uw woord wijst ons de weg en geeft ons kracht. Wij prijzen u dat u ons niet alleen laat gaan, maar ons begeleidt met uw trouw. Help ons vandaag te luisteren en te volgen, zodat uw woord ons leidt. Hoor en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu luisteren naar de woorden die ons vandaag zijn meegegeven. De Oud-testamentische tekst is uit Psalm 100, vers 3. Erkent dat de Heere God is. Erkent dat de Heere God is. Psalm 100, vers 3. De Nieuw-testamentische tekst is uit Handelingen 11, vers 18. De apostelen en de broeders en zusters loofden God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. De apostelen en de broeders en zusters loofden God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Handelingen 11, vers 18. En het liedvers is uit ons gezangboek, Gezang 19, vers 1. Looft gij verloste scharen, de Heere onze God. Laat heel de wereld horen, hoe zalig is het lot van allen die hem vrezen, hem dienend allen stond. Looft, looft de Heer der Heren, looft hem met hart en mond. Loof gij verloste scharen, de Heere onze God.

Tot zover de dagteksten voor vandaag. Naar aanleiding van de dagtekst hou ik u Psalm 100 voor. Ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Juicht de Heere toe, heel de aarde. Dient de Heere met vreugde. Kom tot Hem met jubelzang. Erkent het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. Komt zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng Hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht tot op geslacht. Tot zover Psalm 100. Beste luisteraars, broeders en zusters, Psalm 100 is een kort maar krachtig lied. Het begint met een oproep die geen grenzen kent. Juicht voor de Heer, heel de aarde. Het is een uitnodiging aan iedereen, niet alleen aan een bepaalde groep. De dichter roept ons op om God met blijdschap te dienen en met vreugde voor Hem te komen. Dat is het eerste wat wij vandaag mogen horen. Onze relatie met God mag geen plicht zijn, maar een bron van vreugde. En waarom mogen we zo blij zijn? Omdat wij weten wie God is. De psalm zegt: besef dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe. We zijn niet toevallig hier. We zijn niet het product van het lot. We zijn door God gemaakt en wij zijn van Hem. Het mooiste beeld dat de dichter daarvoor gebruikt is dat van een herder en zijn schapen. Zijn volk, de schapen van zijn weide. Dat is een beeld van nabijheid, een beeld van zorg en geborgenheid. In een wereld vol onzekerheid mogen wij weten dat er een herder is die voor ons zorgt. Dan roept de psalm ons op om dichterbij te komen. Gaat zijn poorten binnen met dank, zijn voorhoven met lof. Dankbaarheid is de toegangspoort tot Gods aanwezigheid. Niet met klachten of zorgen komen wij bij God, maar met een hart dat erkent dat Hij al heeft gedaan. Met een hart dat erkent wat Hij al heeft gedaan. En dat is geen loze oproep, want de dichter geeft de reden. Want de Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw blijft van geslacht tot geslacht. Dat is de kern van ons geloof. Gods goedheid is niet tijdelijk. Zijn trouw stopt niet bij ons, maar gaat door naar de generaties die na ons komen. En daar, broeders en zusters, raagt deze psalm ons hart in deze bijzondere tijd. We zijn in de augustusmaand, de hernuttermaand. Een maand waarin wij stilstaan bij wat God in 1727 deed, toen de Heilige Geest op bijzondere wijze werkte en een gemeente werd vernieuwd. Die opwekking was geen eenmalig evenement. Het was een bewijs van Gods trouw die niet ophoudt. Het was een genade geschenkt. Het was een genade geschenkt.
bedoeld om doorgegeven te worden aan de volgende generaties. Net als in de psalm zien wij die beweging. God werkt in het heden, maar zijn trouw is voor alle geslachten. De opwekking in Herrnhut was niet voor hen alleen. Het was een zaadje dat geplant werd, dat vrucht moest dragen in de toekomst. En nu, bijna 300 jaar later, zijn wij de vrucht van dat werk. Wij zijn de generatie die mag voortbouwen op de trouw van God in het verleden. Het is alsof de psalm en de geschiedenis samenkomen en tegen ons zeggen: deze genade is niet voor jullie alleen. Zij moet doorgegeven worden. Wij zijn geroepen om de herder te volgen die ons gemaakt heeft. Wij zijn geroepen om met blijdschap en dankbaarheid te leven. Niet uit angst, maar uit vertrouwen. En wij zijn geroepen om deze boodschap door te geven, zodat ook de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen, mag weten dat de Heer goed is en dat zijn trouw blijft bestaan. Daarom mogen wij vandaag niet zwijgen. Laat onze mond gevuld zijn met lof, onze harten met dankbaarheid en onze handen met daden van liefde. Want zoals Psalm 100 ons leert, het geloof stopt niet bij ons. Het gaat door. Het is een erfenis die wij mogen bewaren en doorgeven van geslacht tot geslacht. Amen.

Laat ons bidden. Eeuwige God, u bent goed en uw trouw duurt eeuwig. Wij danken u dat u ons gemaakt heeft en dat wij uw volk zijn, de schapen van uw weide. U bent trouw geweest in het verleden, in de dagen van de opwekking, en u bent vandaag nog even trouw. Wij bidden voor deze generatie in Suriname. Geef ons ogen om te zien wat u doet en harten om u te dienen met blijdschap. Help ons om deze boodschap door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, zodat ook zij uw naam zullen loven. Mogen wij in deze hernuttermaan vernieuwd worden en standvastig blijven in uw trouw. Om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, luisteraars, laten wij deze werkweek ingaan met blijdschap. Want de Heer is goed en zijn trouw duurt eeuwig. Broeder Rutu Paulus groet u allen en wens u een gezegende dag en een goede werkweek toe. Mogen God, onze herder, u dragen, leiden en vrede geven in alles wat u doet. Tot morgen.

Long As I Have You, dat is muziek van Kim Walker-Schmidt. En daarmee zeg ik welkom bij Shalom Easy Hours, live vanuit de FM 94.5. Het is 9 uur geweest, ik ben Leandro Martos Uwigno en ik groet u vanuit deze zender op deze maandag van 3 augustus 2026. We doen Shalom Easy Hours, dat wil zeggen dat we gaan genieten van de rustige songs om u te bemoedigen, maar bovenal ook om u tot rust te brengen en u de vrede van God met u te delen. Want dat is wat we representeren live vanuit deze zender, Radio Waar Christus Centraal staat. Nou, we gaan verder met wat muziek uit Nederland. Dit is Joke Buys, Laat Alles Los.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Er is eentje uit de oude doos. Larnella Harris met I Miss My Time With You. Ja, soms worden we weggedreven door de druk van het leven. We worden onbewust bezig gehouden. En al onze tijd gaat naar bezorgdheden. Al onze tijd gaat naar bezigheden. Al onze tijd gaat naar artsen dingen. En zonder dat we het bewust hebben, brengen we nauwelijks tijd door met de heren. En deze zanger die beseft dat. En ja, komt tot inkeer en zegt van dat hij zijn tijd met God mist. Soms zijn we bezig met de dingen van God, maar niet met de Heere zelf. En ja, het is goed om jezelf daarom van tijd te onderzoeken, zodat je bewust bent.

You are listening to Shalom Easy Hours.

0: De welbekende song die werd gebruikt als soundtrack van de geweldige film Fireproof. Een film dat geïnspireerd is om huwelijken te versterken en verder te bemoedigen. Het is 9:58, nog steeds in de Republiek Suriname. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5 met Shalom Easy Hours tot 10:30 op deze maandag. Een fijne werkdag aan u toegewenst, de mensen die luisteren vanuit het werk, maar natuurlijk ook de overige luisteraars. God bless you and enjoy this edition of Shalom Easy Out. We gaan naar Kirk Franklin samen met T.D. Jakes, 9/11.
1: Kirk, I need to speak to Bishop.
2: Sure, hold on.
1: All right.
3: Hello?
1: Hey, I got some stuff I need to talk to you about. Lately, Pastor, I've been having all these crazy kind of dreams. Mm. It's hard to sleep, I can't eat. It's scary, you know?
3: I know what you mean.
1: I mean, let's go get it was just that Tuesday. Seemed like life is getting real strange.
3: I hear you.
1: Shoot, anthrax, terrorist attacks, and I ain't even trying to get on no plane.

Corin Hardon met Won't He Do It. Ja, dat is een bijdrage bij Shalom Easy Out vandaag. We hadden daarvoor ook nog Mally Music met Kirk Franklin met Give Me That. Brengt ons naar 12 minuten over 9:30 in Sweety Saranan Kondri. Ik hoop dat u nog steeds geniet van Shalom Easy Hours en dat u wordt bemoedigd vanuit de FM 94.5. We gaan naar het Surinaams muziek en daar hebben we deze nieuwe van Nova en OMJ, Minaufika.

een song oorspronkelijk gedaan door Sissy Winans. Dit is de versie van Stephen McWhirter. En hij deed de welbekende song Kom Jesus Kom op weg na 10 uur. We hebben nog ruimte voor 1 nummer. En dat doen we natuurlijk. We zijn er natuurlijk tot 10:30 met Shalom. Easy Hours live vanuit de FM 94.5. Nou, we gaan naar wat Nederlandstalig muziek. Dit is eentje uit het opwekkingsalbum 617. Hij kent mijn naam.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Het is 10 uur.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
4: Het menu voor vandaag 3 augustus 2026. Sweet Oso Nasi, Sweet Oso Bami, witte rijst en bulgur rijst met kip en groente. Bitawiri Moksalisi met gerookte kippendor. Gebakken vis met oma haar speciale saus. Pompoen mix, gerookte kip en zoutvlees. En als soep hebben we okersoep. Als groente hebben wij kousenband en dagoblad. Tot zover het menu van Esseline voor vandaag.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

Het is 10:05. Goedemorgen als u net erbij bent. En natuurlijk de groetjes vanuit de tweede helft van Shalom Easy Hours. Live vanuit de FM 945. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk, de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook al onze luisteraars vanuit het buitenland die ons livestreamen via www.shalomsuriname.com. We zijn er tot 10:30 met de rustige songs tijdens Shalom Easy Hours live vanuit de FM 94.5. We gaan nogmaals naar Casting Crowns, deze keer met Love Them Like Jesus.

is one.

Mauretta Brown Clark met One God. That's the one we represent. That's the one we're talking about here on the 94.5 FM. Uw eigen gospel radio, live vanuit de FM 945. Het is nog steeds Shalom Easy Hours. We zijn er tot 10:30. En natuurlijk gaan we verder met de leuke gospel songs. Net zoals deze van Ada Cheta. Ja, een grote hit hier op de radio.

luisteren van maandag tot en met vrijdag. Hier on the 94.5 Shalom Easy Hour. Gaat u relaxen en genieten van onze heerlijke rustgevende gospel songs. Shalom FM, your daily inspiration, not just the radio.

A reminder of how beautiful you are. You bent wonderful, you bent kostbaar, you bent belangrijk. You bent het hoofd en niet de staart. Mali Music met Beautiful, daarmee gaan we eruit. Ja, daarmee moet ik groeten en afsluiten. Deze editie van Shalom Easy Hour. Het is de maandag van 3 augustus. U bent goed afgestemd. Het is de FM 945 Shalom Daily Inspiration. Not just radio. Ik ben Leandro Martos Wignio. Ik zat eraan vanaf 9 uur met Shalom Easy Hour. We zijn er morgen weer. Same time, same place. Bedankt voor het luisteren. Keep it locked on. Er is nog veel meer te beleven. En vanmiddag ben ik er weer om 1 uur. Ik sluit af met Janiviel Adam Sanade.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Now a bacteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacteri e broko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tumsi fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psatu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you si wan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini roko makandra nanga den patna fu en.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat.

0: Zeneliet Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom, welkom, welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna. En we zijn het komend half uurtje weer bij elkaar. Zo gezellig, zo leuk. God is een goede God, een machtige grote God. En hoe gaat het met u? Zijn er stappen gemaakt? Ziet u stappen in de richting van de Heere? Ziet u stappen waarbij u verbeteringen hebt gezien in uw geloofsleven en in uw karakter enzovoorts? Want wij moeten het karakter van Christus aandoen, hè? En dat kan alleen als we vervuld zijn met de Heilige Geest. En weet je, het is echt goed om blij te zijn. We hebben zoveel zorgen. We hebben zoveel bekommernissen. Er zijn zoveel dingen waaraan we onszelf geven. En waarvoor we moeten zorgen enzovoorts. Dat we soms vergeten om blij te zijn. Het is belangrijk om te kunnen lachen. Het is belangrijk om midden in iets gewoon een beetje vrolijkheid te brengen. Omdat het je zo ontlaat. Hè? Wanneer je lacht, wanneer je blij bent, lijkt het alsof je jezelf ontlaat. Alsof dingen van je afkomen. Omdat je even kan lachen. Gezellig kan lachen. Oh, wat is dat fijn. Iemand zei laatst tegen me van, je lacht veel, hè? Toen zei ik, oh ja, is dat te veel? En de persoon zei, nee, het is niet te veel, maar ik zeg het gewoon. Toen zei ik, ja, ik lach heel makkelijk. En het is een genade van God dat ik kan lachen. Maar zij die minder lachen, want bij mij is het een beetje, niet extreem, maar het is, God geeft in ieder, hè, een bepaald karakter. Je kan misschien een karakter hebben waarbij je minder, dat je vrij ernstig bent. Ik ken mensen die vrij ernstig zijn. Ik ken mensen die minder ernstig zijn, maar ook niet te veel lachen. Weet je, en te veel grapjes maken over dingen. Niet dat ik veel grapjes maak over dingen, maar ik kan makkelijk lachen voor iets. En sommige dingen zijn niet omdat ik lach. Ja, iemand anders zei van alsof ik de persoon uitlach of zo. Maar ik zei nee, ik lach omdat het zo mooi klinkt in mijn ogen. Dan in mijn oren, in mijn ogen, in mijn oren. En dan lach ik, want ik lach vanwege wat ik hoor en dat het me goed doet. Dus het is een toelachen. Ik lach je toe en ik bemoedig je om door te gaan daarin. En er zijn een paar uitspraken gedaan. Bijvoorbeeld, Totti Fields heeft iets heel moois hier gezegd. Het is ook een nadenkertje hoor. Die zei, Totti Fields zei, ik was op een dieet voor 2 weken. En alles wat ik verloren heb, zijn die 2 weken. Dat is zo waar, hè, bij velen van ons. Maar het is eigenlijk niet een ontmoediging. Maar het is gewoon een oppeppertje om over te lachen. En Barbara Johnson heeft ook iets gezegd over blijdschap. Dat is ook heel mooi. Blijdschap is als sham. Je kan het niet uitsmeren zonder dat je een beetje op jezelf krijgt. Sham smeer je uit op je brood. En altijd is er wel een beetje sham op je hand of op de tafel gevallen enzovoorts. En zo is het met blijdschap. Blijdschap zal je niet kunnen zien of horen zonder dat je wordt aangestoken erdoor. Nou, dat is waar. En soms hoor je gewoon iemand lachen. Gewoon lachen. En dan lach je mee. Want dat ding klinkt zo vrolijk. Dat je vanzelf begint te smilen en te lachen over hoe de persoon iets zo leuk vindt. Behalve als het te overdreven wordt. Maar gewoon als iemand echt lacht om iets. Dan kan je ook mee lachen zonder dat je weet waarover het gaat. Dus dat is deze blijdschap als sham. Maar er is een eerste recept voor blijdschap. Weet je wat het eerste recept is voor blijdschap? André Maurois zegt dat het allereerste recept voor blijdschap is: ga niet te lang nadenken over jouw verleden. Klopt dat? Helemaal. En er staat een heel mooie tekst in, als ik het goed heb, laat me even kijken waar het staat. Het staat in Prediker. In Prediker 9 vers 7 is er een heel, heel mooie tekst over blijdschap. En daar staat: ga uw weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Soms lijk je niet geaccepteerd door de Heere. Soms lijk je zo ver van God en je denkt van: doe ik het goed? Enzovoorts, enzovoorts. We hebben zoveel gedachtes, hè? Maar de Heere zegt: hij is met ons. Hij heeft wel behagen in je werken. Hij heeft al behagen erin. Dus als je eet, eet met een blij hart. Als je drinkt, drink met een blij hart. En er staat: drink je wijn. Maar dat wil niet zeggen dat je gaat drinken totdat je een licht hoofd krijgt en je voeten beginnen te zweven. Nee, het betekent dat wanneer je eet en drinkt, dat je het niet doet met gedachten. Sommige mensen zitten te eten en te drinken, maar ze geven geen aandacht aan hun voedsel en blij te zijn van wat ze eten. Maar dan gaan ze zitten piekeren over andere dingen. Er was iets dat mijn moeder vaak zei wanneer ze in gezelschap waren. En in heel gezelschap was ook nog eens ermee. Dat Tamara. Dus eerst zeiden ze van: je gaat vroeg 's morgens opstaan en denken: wat ga je koken? Anderen zeiden: nee, in de middag al. En toen kwam zij met dat briljante idee dat je nu al, wanneer je eet, zit je te denken: wat, dat kan toch niet? Je gaat genieten van wat de Heer je heeft gegeven op tafel. Je geniet ten volle ervan. Je eet en drinkt. Je proeft elk stukje dat in je mond gaat, elke slok gaat door je slokdarm. Heerlijk. En je denkt echt niet aan wat je morgen gaat koken. Dus iedereen was zo eens daarmee. En dat ding is me bijgebleven, omdat ze het altijd zeiden. Dus eet en drink met blijdschap naar je schepper toe. En hij is ook de voorziener. Jij zal je moment hebben waarop je je weer voorbereidt voor de volgende dag. En de Heere gaat zegenen. Er is ook nog iets dat ons blij maakt, hoor. En dat is onze hobby. Ja, je hobby maakt je blij. En een hobby is God-given, mijn lieve vrouwen daarbuiten. Want ik zit hier binnen toch, in de studio, dus ik zeg daar buiten. Maar wij vrouwen hebben altijd een hobby. Altijd. En of het nou een sport is, of als het iets is dat je met je handen moet doen, of als het, noem maar op, wat dan ook. En iemand zei me laatst dat ze het is geen hobby hoor. Maar het maakt haar zo blij en ze zorgt zo voor zieke mensen. Ze heeft er zo een blijdschap in. Ze heeft geen blijdschap in die ziekte. Ze heeft blijdschap in de mensen die ze kan helpen en het evangelie kan brengen, zeg hé, hey, je hoeft niet daar te blijven. Je gaat weer er bovenop komen, maar laat me intussen voor je zorgen. Dan kan ze die liefde van Christus, kan ze delen met die mensen. En dat is toch zo bijzonder, dat maakt je blij van binnenuit. En je weet van hé, hey, de Heer gaat je leiden hoe je deze mensen moet helpen. Dus als je een hobby hebt, doe het. Als je van planten houdt, als je van kweken houdt, als je van tekenen houdt en schilderen, dan moet je dat doen. Als je noem maar op wat voor hobby ook hebt en je hebt het laten liggen, zeg me eerlijk. Nu moet je het eerlijk aan jezelf zeggen, want je kan mij nu niet zeggen, maar je kan het wel eerlijk aan jezelf zeggen, dat je steeds weer dat het knaagt van binnen. Als je een hobby hebt laten liggen, dan zeg je ja, als ik tijd heb. Kijk maar, die orchideeën, ze drogen al uit mijn gunst. Ik moet ze gaan verzorgen. Het is een hobby. Het is een hobby en je moet je hobby niet laten liggen. Want er is een psalm waarin staat dat David aan God vraagt om zijn vingers vaardig te maken voor de strijd en zijn handen om te vechten. En dat is onze hobby. Onze hobby is een war zone. Het is een war zone en het is God given. Dus wanneer je een hobby hebt naast je werk. Het hoeft niet te zijn dat je geld ermee moet verdienen, mensen. Nee, mijn lieve Sisas en Jaja Sarana Umas en alle vrouwen hier buiten Suriname die luisteren. Je hoeft geen geld ermee te verdienen, maar je moet het uiten. Waarom moet je het uiten? Omdat het Koninkrijk van God representeert. Weet je, soms maak je een kunstwerk. Laten we zeggen, je bent een schilder. Je bent iemand die mooie tekeningen maakt of schildert. Of je haakt iets bijzonders. Of je stikt bijzondere... Ja, die vrouwen die prachtige pangjes kunnen maken. En andere kledingstukken die gedachten van jou zijn. En dan zet je dat in die dingen. Ja, daarom moet je niet te veel naar social media gaan om naar ideeën te zoeken. Laat God je vullen met goddelijke ideeën. Er zijn veel meer ideeën in de hemel dan op social media, hoor. Dus zit stil en probeer te ontwennen. En die, je weet al, wanneer je verslaafd bent aan sigaret, aan alcohol en je wil er vanaf, dan moet je afkicken. Wel, kiek een beetje af op social media. Er zijn zoveel ideetjes op social media. Je wordt er helemaal gek van. Je denkt van, yes, dit wil ik doen en dat wil ik doen. Maar wanneer God je eentje geeft, een idee, is het zo uniek. Het gaat niet op social media te zien zijn. Dan doe je dat op een bijzondere manier. Want je representeert het Koninkrijk van God. En daarom moet je hobby hooghouden. Met hooghouden bedoel ik, je moet het niet laten. Je moet het ook niet, je moet niet vechten ermee. Als je geen tijd hebt gehad vandaag, ga je zelf niet zodanig schuldig voelen. Dat is weer niet de bedoeling. Maar doe het op een laag pitje als je een druk schema hebt. En doe het. Ook dat is gebed. Ook dat is gebed. Omdat je op dat moment iets doet dat God wil. En de geest vult jou met de ideeën. Hij vult jou. Weet je dat mensen die muziek maken, allerlei nieuwe akkoorden spelen, die zo harmonisch klinken, zo mooi, dat ze denken van waar heb ik dit? Ja, van waar heb ik het? Van waar? Van de hemel. Ja, want de vijand staat niet stil. En de mensen in de geestelijke wereld die de vijand, die de duivel letterlijk aanbidden, die krijgen ook ideeën van de duivel. Die heeft iets meegenomen van de hemel, niet alles. Want het blijft ontwikkelen en wat heeft meegenomen, dat pompt hij in de mensen. En dan zie je allerlei geweldige dingen die we bewonderen en die we niet moeten bewonderen. Want dat van God is veel meer om te bewonderen in jouw handen. In jouw handen, want wanneer ik heb een hobby waar dat zoveel tijd neemt, hè? Het neemt heel veel tijd. Het heet filigraan. In het Engels is het quilling art. En het neemt veel tijd, want je tekent eigenlijk. Je maakt een tekening of een schilderij met reepjes papier. Die moet je plakken op die rand. En dat neemt zoveel tijd. Maar wanneer je bezig bent, terwijl je bezig bent, krijg je bepaalde ideeën hoe je het moet doen. En dat is wat de Heilige Geest in je brengt. En wanneer het af is, zit je echt met bewondering te kijken van, heb ik dat gedaan? Nou, dat heeft de Heere door jou heen gedaan. Ja, door jou heen. Nou, laat de Heere jullie allemaal die nu luisteren, zodanig vullen met zo'n vuur van, ai, ik ga het weer oppakken of ik ga met vuur door. Niet te veel ideeën van het net nemen, want die zijn niet jouw ideeën. En ze kunnen, soms heb je het even nodig, een beetje een boost, weet je. Net als wanneer je met iemand zou praten en zeggen van, heb je idee, want ik kan dat ding hier niet oplossen. En dan krijg je idee, maar niet te veel. Laat het de Heilige Geest zijn die altijd de eer kreeg. Weet je, we houden ook ervan om te zeggen van, ja, toen heeft de Heer me naar het net gebracht. Nee, de Heer wil persoonlijk met ons praten. En ik ervaar het ook in mijn hobby's. Ik heb meerdere hobby's en ik ervaar het dat hij in al die hobby's, wanneer je zo in de rust bent, krijg je bijzondere ideeën en je houdt vast aan ze. En ze zijn ook nog geslaagd. Ja, ze zijn heel geslaagd. Dus als je een hobby hebt laten liggen, pak het op. Als je die hobby niet hebt laten liggen, ga door. Denk niet aan geld, maar representeer het Koninkrijk van God. We gaan straks, na de music break, gaan we kijken hoe we God representeren in onze hobby. Tot zo!

Ja, wij zijn hier terug na de music break in het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Zij die er nu pas bij zijn, kom er gauw bij zitten, kom er gauw bij. Zet je oor te luisteren en laat de Heer je zegenen. We hebben dan nu het onderwerp van vandaag. En het onderwerp van vandaag is Hobbies are God-given. Ja, we gaan kijken naar een stukje uit de Bijbel. En dat is 2 Kronieken 2, vers 1 tot 10. In 2 Kronieken 1, is dat 2 Kronieken 1? Ik zei 2 Kronieken 2. 2 Kronieken 2, vers 1 tot 10. Daar zie je dus dat er een voorbereiding wordt getroffen voor de tempelbouw. Deze tempel, die nu de derde tempel wordt in Israël, en dat een teken is, een teken aan de wand. Ja, volg het hoor. Laat het niet liggen. Blijf volgen de bouw van de tempel enzovoorts. Want daar komt de antichrist in die tempel. Alles wat gebeurt met de komst van Jezus hangt nauw samen met de bouw van deze derde tempel. Maar deze derde tempel was ooit de eerste tempel. En dat is de tempel waarover we nu gaan lezen. En dat is in 2 Kronieken 2, vers 1 tot 10. Salomo deed dan de voorbereidingen. Eigenlijk had zijn vader de weg al gebaand. Hij had voorbereidingen getroffen door veel spullen te verzamelen. Materiaal enzovoorts. En ook uit zijn eigen rijkdom had hij ook gegeven aan de tempel van de Heer. Hij wilde een tempel voor de Heer bouwen. En in dit stukje, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, daar zie je dus dat Salomo besloot, er staat in vers 1, toen besloot Salomo voor de naam van de Heer een huis te bouwen en een huis voor zijn koninkrijk. Zie je? Laat me even kijken, er staat een sterretje.

0: En dat is 2 vers 1 letterlijk, hij zei. Toen besloot Salomo, is letterlijk hij zei, dat hij voor de naam van de Heere een huis zou bouwen voor zijn koninkrijk. En dus zie je dat, dat Salomo werkelijk aan de slag gaat en dat hij lastdragers, 80.000 man, steenhouwers in het bergland en 3.600 als opzichters heeft aangesteld. Dan stuurt hij boden enzovoorts. Oké, maar het belangrijkste in dit stukje is dat hij dus een huis bouwt voor de Heere. Hij bereidt een voort voor de tempelbouw. Maar in vers 7 komt het dan. Wel nu, stuur mij een kundige man die bedreven is in het bewerken van goud, van zilver, van koper, van ijzer en van roodpurper, van karmozijnrood en van blauwpurper en er bedreven in is graveringen aan te brengen samen met de wijzen die bij mij zijn in Juda en in Jeruzalem die mijn vader David aangetrokken heeft. Dat is het vers dat gaat over iemand die heel kundig is om bepaalde dingen te doen die de tempel mooi gaan maken. En wie zal dat dan zijn? Dat zal iemand zijn die het als een hobby heeft genomen van kinds af om met deze materialen bezig te zijn. Omdat hij het gewoon leuk vindt. Omdat hij voelt zich aangetrokken ertoe. Hij ziet dat wanneer hij het doet, wordt hij blij van binnen. Hij krijgt allerlei nieuwe ideeën. En in deze tijd had je geen social media om naar ideeën te zoeken. Dus wanneer je dat ene ziet en je doet het, dan krijg je een idee voor een nieuw ding. En zo gaat het verder. Dat is een hobby hoor. Want dan heb je allerlei nieuwe ontwikkelingen in jezelf die God doet. En dan zie je dat je verder en verder en verder gaat ermee. Dus de persoon die dit doet, die deze kundigheid heeft, die is al door bezig geweest ermee. Als het iemand is die dat geld gewoon zou willen maken en die gewoon zegt, de tempel moet versierd worden en ik kan het toch wel een beetje, dus ik ga me aanmelden om dit te doen, dan zou deze persoon eigenlijk door de mand vallen dat hij niet zo kundig is, maar dat hij echt komt voor dat geld om het te verdienen. Maar er is iemand nodig die kundig moet zijn in dat bewerken van het goud, van het zilver, koper, van ijzer enzovoorts. En dat hij ook kan graveren erin. Als je niet hebt geoefend met graveersel, ga je het niet mooi kunnen doen. Als je pas begint met iets, dan zie je dat het is een beetje krom en scheef. Hè? Zo krong een beetje, weet je. Dit is niet goed. Ik heb ook werkstukken gemaakt die ik heb weggegooid. En waarvan ik denk, hoe heb ik dit zo gedaan? Dus dat was ook in het begin. Soms is het niet aan het begin. Maar wanneer je aan het begin staat van iets nieuws, dan zie je van dat het ook niet zo goed gaat. Dat is dus eigenlijk die oefening. En dan zie je dat het daarna beter gaat. Dus deze persoon moet kundig zijn. Hij moet kundig zijn in wat hij gaat doen aan de tempel, in de versiering van de tempel. Dus hij zocht naar iemand die bedreven is in het bewerken van deze materialen en in graveersel. Dus je ziet dat, je hobby die je hebt, moet je behouden. Want, kijk hier, als deze persoon die al deze dingen moet doen voor koning Salomo, voor de tempelbouw, als deze persoon, dus al die dingen die hij al die jaren heeft gedaan, dan in deze, op deze manier kan uiten, dan komt het koninkrijk van God helemaal tot uiting. Want ik geloof zeker dat er in de hemel dingen zijn die hier op de aarde gerepresenteerd worden. En dat ze ook zo eruit zien. Niet zo. In de hemel ziet het er vele malen prachtiger uit. Maar bijvoorbeeld de tempel die ze hadden gemaakt in de woestijn heeft attributen die er in de hemel zijn. de menorah, dat is die lamp met de stander met 7 lampen, de ark van het verbond, noem maar op, al die attributen, die tafel enzovoorts, al die dingen zijn hemelse dingen. En zo ook met de bouw van de tempel, geloof ik, dat wanneer die kundige persoon die zo een kunst heeft om dit te versieren op deze manier, gaat Gods geest gaat het in die persoon zetten. Hoe het gedaan moet worden, hoe het gegraveerd moet worden, want God had het idee al gegeven voor hoe die tempel eruit moest zien. En nou, de versiering moest passen bij hoe het eruit moet zien. Dus die persoon gaat het dan krijgen van bovenuit. Zo ook wanneer wij een hobby hebben, laten we de Heer de ruimte geven in ons. Weet je, dat we beginnen. Je begint gewoon en je praat met de Heer van hoe ga ik dit doen? Soms praat je in jezelf, hè? Maar het is het beste wanneer je de Heer vraagt terwijl je bezig bent. En ook als je in jezelf praat, zie je van dat je bepaalde ideeën kreeg. Maar die zijn echt door de Heer gegeven. En het is daarom goed om te communiceren met de Geest van God. Om te zeggen, een Heilige Geest, u weet het al. U weet het allemaal. U heeft het ook in me gezet. Dus laat het eruit komen zoals u dat bedoeld heeft. En dan ga je gewoon machtige, prachtige werken zien, eruit zien komen. Waarvan je dacht van, dit had ik niet verwacht. Dit had ik niet gedacht. Dit had ik niet uitgedacht. Dit had ik niet in mind. En sommige mensen, maar ze hebben kunst, doen aan kunst, waarbij ze vooraf een tekening maken, een soort een maquette. En dan moeten ze dat even snel schetsen of in het klein maken of zo. En daar kreeg je ook zoveel ideeën. Dus hobby is God-given. Maak er geen grappen mee. Denk niet dat het echt is voor wanneer je gepensioneerd bent. Nu al oppakken of doorgaan. De Heere gaat u laten zien waarvoor het bestemd is. Ja, tot zover het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Bedankt voor het luisteren. En ik zal zeggen tot de volgende keer en een gezegende dag verder. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

0: It's already getting better.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
3: Poi mi clara oso, mala sa opo preis. Dus heb je chat kost, Mara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
4: Hé, hey broer, no stress you a day, you know here. Historex abuan you verfi. Verfi.
3: Hè? Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat.
4: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. To lees me tegi, ba. Verfi. Na anju merk toch? En na verfi disi. Giu, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moksalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, pompoen mix gerookte kip en zoutvlees. En ook, niet te vergeten, okersoep. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tizzy voor fossie. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor Fossie.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik wil vandaag even kort met u praten, wat heeft op mijn hart gelegd. Eigenlijk hoefde ik niet eens meer te prediken, want God heeft alles al getoond. Maar God wil dat u steeds hoger komt met hem, want u bent zijn geliefde. Hij wil dat u steeds hoger komt met hem. Als hij van je houdt, houdt niets jou tegen om te groeien. Want God houdt van alle mensen. Maar zijn kinderen, die hebben voor hem gekozen. Zijn kinderen heeft hij apart gezegd. Niemand kon tot bekering komen als God jou niet tot bekering laat komen. Dus u bent in Gods ogen begenadigd. Romeinen 5, 8 zegt ons dat Jezus gestorven is voor ons. Hierin is zijn liefde bewezen aan ons, dat hij voor ons stierf, nog toen wij zondaren waren, is hij voor ons gestorven. Broeders en zusters, ik wil u hier zeggen vandaag, dat u niet klein hoeft te denken, maar dat u op een niveau kan komen om te begrijpen dat God van u houdt en dat hij u met Jezus Christus alle dingen gegeven heeft die u nodig hebt. Ons probleem is dat we niet geloven dat God gestorven heeft, zodat wij als zijn kinderen niet de start, maar het hoofd zullen zijn. Dat wij als zijn kinderen niet beneden zullen gaan, maar opwaarts zullen zijn. Dat wij als zijn kinderen altijd omhoog zullen gaan. We zullen gaan van glorie, van overwinning naar overwinning. Van kracht naar kracht, van grootheid naar grootheid. Dat wil God hebben. De Bijbel zegt ons in Lucas 2:52. Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en bij mensen. Omdat u een geliefde bent, naarmate u groeit in de Here en trouw bent in de Here, is het niet te stoppen dat u gaat groeien. U gaat groeien in wijsheid, maar u gaat ook groeien in grootte. Dat betekent dingen, alles rondom u heen gaat groeien. Je gaat merken dat je territorie enlarged wordt. U gaat merken dat uw rijkdom groter wordt. U gaat merken dat alles om u anders wordt. Waarom? Omdat God u lief heeft. En omdat God u lief heeft, wil hij u alles geven. Wie wil zijn kinderen alles geven als je kon? Come on, you can match God. Maar het enige probleem dat wij hebben, wij kunnen niet geloven dat God ons alles wil geven, maar hij wacht op ons geloof. Want de Bijbel zegt, zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie in tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem daadwerkelijk zoeken. Matthäus 3 vers 17 zegt, en zie, er kwam een stem uit de hemel. En die stem zeide, dit is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Je ziet het, je moet groeien in wijsheid. Jezus groeide in wijsheid, in grootte en genade bij God en mensen. Maar God bevestigde dat hij zijn zoon was, de geliefde. Ik ben hier iemand te zeggen dat ook al gelooft u dat niet, maar u bent de geliefde van de Here. U bent de zoon van God. God heeft gezegd dat allen die mij aangenomen hebben, die zijn kinderen Gods. Maar hij gaat een stap verder. Hij zegt in Romeinen 8, 14 denk ik, want allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Heb ik zonen van God zien? En niet gewoon zonen. U bent een geliefde. Want als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die hem gelooft, eeuwig leven, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Heb ik mensen hier? U bent niet tot bekeren, omdat u God lief. Nee, u bent bekeren omdat God u lief heeft en Jezus gegeven. U hebt het geschenk ontvangen, maar u blijft op een level van het goede. Maar u moet komen op de level van het welgevallige en het volkomen. En dat begint hier in uw mind. Het begint in uw mind steeds hoger. Want je bent zijn geliefde. Dus voor u is het belangrijk dat u moet begrijpen dat u geliefd bent door God. Dus u kan niet klein denken. God verheft wat hij lief heeft altijd. Als Jezus toenam in wijsheid, grootte en gunst, dan is het dan ook Gods plan voor jou dat hij je wil laten groeien op elk gebied. Op geestelijk gebied, op materieel gebied, op sociaal-economisch gebied en geestelijk gebied. Watch me. Ik heb altijd God geloofd voor grote dingen. Iedereen die me kent. Brigitte, u kent mij. Altijd. Ze crazy faith. Ik heb nooit geloofd en ik geloof het nog steeds niet dat wij mensen zijn die daar moeten zijn. We can shake this world. Wij kunnen verandering brengen. Wij kunnen beïnvloeden. Wij kunnen zijn het verschil. Hier in Suriname, maar ook buiten Suriname. Als we slechts kunnen geloven dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die geloven. Nogmaals, maar hij zegt, nee, denk je. God wil je hoger brengen, maar jij moet geloven dat hij dat wil hebben. Come on, iemand, somebody, preach with me. U kan niet blijven op de plaats waar u bent. Als u blijft op de plaats waar u bent, dan is het niet een probleem van God, maar is het uw probleem. Want God gaat van higher naar higher, naar higher, naar higher. He lift you up, lift you up, lift you up. He wants you to be great, from great, naar greater, naar greatest. God wil altijd hebben dat u omhoog gaat. Maar wilt u dat hebben? Iemand zegt, ik wil hoger gaan met God. Ik wil gaan in het bestemde plan van God. Amen. Dus u moet begrijpen dat Gods liefde de basis is voor jouw groei. Niet wat jij doet. Gods liefde is de basis voor jouw groei. Filippenzen 1 vers 9 denk ik. Hij die een goed werk in u is begonnen. Hij zal dat ook voleindigen. Jezus heeft Paulus heeft ergens gezegd dat Jezus is het begin en de voleinder van uw geloof. Dingen gebeuren niet zomaar. U moet vandaag accepteren dat God u lief heeft. U moet vandaag accepteren dat hij u great wil maken. Vanaf het begin heeft God gezegd tegen Adam, have dominion. Tegen Eva, have dominion. En God heeft gezegd, onderwerp de aarde. Heers over de aarde. Take dominion. Heb controle. Dus u kan controle hebben overal. Maar u moet dat geloven. En Adam heeft dat geloofd. Hij is wel in zonde gevallen. Het plan is toen even verijdeld. Maar God heeft de laatste Adam gezegd. En de laatste dat Adam heeft hersteld. En heeft gezegd aan het kruis. Akaba. Akaba. Het plan van God is opnieuw begonnen in uw leven. Dus als u een geliefde bent van God. Hoef je niet te wachten op mensen. U moet alleen maar geloven. Dat elke stap die u neemt. Dat God met u gaat. Want he ordered your step. Hij is degene die u brengt. Naar die hoogte. Naar die grootte. Naar die wijsheid. Naar die overwinning. Niet mensen. Want hij is het werk in u begonnen. Hij heeft u geroepen. Hij heeft u bij uw hand gevat. Toen u in de put zat. Heeft hij u opgetrokken. Het is niet een mens die u geroepen heeft. Maar het is God die u geroepen. God heeft u gebracht op deze plaats, zodat u kan zijn zijn glorie. Zodat u kan zijn zijn grootheid op aarde. Ik zal een volk maken die de grote daden van God zal verkondigen. U bent dat volk, niemand anders. Hij heeft u lief, hij heeft u uitverkoren, hij heeft u apart gezet. Hij heeft u geroepen om te demonstreren de grootheid van uw God. Om te demonstreren dat de God of you, a big immoral, a maar in ons mind denken we klein. In ons mind kijken we naar ons verleden. In ons mind kijken we naar onze familienaam. Maar ik ben vandaag om u te zeggen. Het gaat niet om uw familienaam. Het gaat niet om uw verleden. Maar het gaat om uw grote God. Die u kan brengen. Overal. Waar hij wil, kan hij u brengen. U moet het slechts geloven. U moet geloven dat als God tot u gesproken heeft. Op team boy voor Abra Brokkie. Ik had door het DNA. Op team meisje kan dit voor Flora. Ik had door dochter anders. Allo meisje, zei hij. Zei hij, hey. U gaat door een next vice-president. Of een next minister. Ik weet niet van u. Maar ik geloof dat alle dingen mogelijk zijn. Voor degene die geloven. Iemand zegt, ik geloof. En het heeft niets te maken hoe je presteert. Je hoeft niets te presteren om Gods liefde te verdienen. Je moet alleen weten, hij heeft jou lief. En omdat hij je lief heeft, dan lijkt een pa toch, wat simpele pa. Pas de land, u en uw dochter toch. U en Hortens hebben alles gedaan om de juiste opvoeding te geven. Om te helpen zodat de juiste studie. Watch my God. Kan je mijn God met je? Echt niet. Pastor Lemmert, u en zuster Ernie hebben alles gedaan. Om Nathalie te brengen. Waar ze weer. En u bent slechts een aardse vader. You can match my God. Niemand can match my God. Maar u moet geloven dat hij van u houdt. Was maar dat mina next te maken, sadetaki. Mami gaat al op me. Nee. U zegt het te lief. U moet het zeggen met de attitude. Mina next te maken. Zij het tak voor me. Mami gaat al op me. Amen. U moet komen op de plaats om te beseffen dat het niet gaat om wat mensen zeggen, maar wat God wil doen. Halleluja. De Bijbel zegt, u moet geloven. Geloof is geen toeval. Het is een keuze die je moet maken. Een keuze om te zeggen, ik luister niet naar ze, maar ik kijk wat God wil doen. Ik luister niet wat mensen zeggen, de neeseers, maar ik zie waar God mij wil leiden. Ook al zeggen ze dat ik zal vallen, ik zal het niet maken, maar I keep my eyes on Jesus. En al lijkt dat als het gaat, stap voor stap. Maar zolang Jezus aan mijn zijde is, ben ik op weg naar mijn bestemming. Ben ik op weg naar mijn overwinning. Ben ik op weg naar mijn doorbraak. Ik zal af en toe wel vallen, maar ik zal wel opstaan. En Jezus zal mij helpen. Want ik ben op weg naar mijn bestemming. En misschien gaat het eerst krom en vervelend lijken. Maar er zal een moment komen. Ik zal staan. Staan en lopen zoals God dat wil hebben. Somebody here today, I'm here to tell you that you're on your way to greatness. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Voor u is belangrijk. Dat heeft niets te maken tussen wat Guillermo van me denkt of wat ik denk van Guillermo. Nee. Het heeft te maken wat denkt God over mij. Ha. Oh, Jeremia. Jeremia zegt de gedachten die ik over u koester zijn gedachten van hoop. En een heilvallen. Toekomst. Het woord heilvallen betekent alles wat ik nodig heb. Alles waar ik naar verlang, heeft Jezus aan het kruis reeds gegeven aan mij. Ik weet niet van u, maar ik ben hier om dezelfde iemand te zeggen dat het goed zal zijn voor u. Het goed zal worden voor u. Kijk niet naar nu, maar kijk naar waar u bent bezig te gaan. Somebody zegt, ja, ik geloof. En ik ga hoger. Want God houdt van mij. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Ik heb een profetisch woord voor u. Zeg tegen mijn volk, zegt de Heer, dat ze zich niet langer klein en onwaardig moeten achten. Want net zoals ik mijn zoon verhoog heb in wijsheid, in grootte en in gunst, zo zal ik ook hen vermogen als zij zich laten leiden door mijn Heilige Geest. Uw manufacturer. Amansa make you. And you panang yung ma. My God Almighty. And God Almighty. Jij bent een mooi voorbeeld. Toen ze dachten dat Inabo make me dochter. Toch make ik. Al die tegenslagen die je hebt meegemaakt. Toch make ik. Waarom? Omdat God wist dat je nooit boven vermogen verzocht zou worden. Halleluja. Kom maar zachterder. Receive greatness. Groter. Geweldig. Je gaat veel mensen beschaamd laten staan. Ke rebo shata ralabayata. Rebo shata kababayata. Ah, got that feeling. Shata ralabayata kababa. Ze hebben u afgeschreven, maar God zegt, watch what I will do with him. De vrouwen die gescheiden zijn en die mannen denken, ach Akaba, nu gaat het beginnen. Nu gaat het beginnen. Want het is niet uw man die het zal doen, maar het is God uw maker. Het is God uw man die u zal brengen op de plaats waar geen man u zou kunnen brengen. Uiteraard heeft jouw vrouw, amore, sweetie, of wat, maar als je niet hebt, wil ik u zeggen, hij is uw leidsman. Hij is degene die u brengt. Hij is degene die u hoger op zal brengen. Weet u wat ons kilt als mensen? We luisteren te veel naar anderen. Uw voorganger niet, geloof me. Ik ben doof. Ik luister naar God. Jezus. U bent geliefd. Ik ga eindigen. U bent geliefd. En geplaatst. Om te groeien. De weg omhoog. Begint wanneer u beseft. Dat God u lief heeft. Zonen groeien. Mensen met slaafse geesten krimpen. Heb ik zonen hier? Dan bent u voorbestemd om te groeien. Je moet dat niet onderschatten. God zegt tegen u, u bent zijn geliefde. Dus groei is uw geboorterecht. Hey, als je nu maar wil geloven, kijk gewoon naar de aarde, de natuur. Alles groeit. Alles groeit. Waarom zouden Gods kinderen niet kunnen groeien? Alles groeit. Strek je handen uit. Mijn kwartier is erop. Dank u, Jezus. Het is je kwartier toch? Oké, mama. Ik mis mijn loes en paminespan.

0: Het zijn stemmen die u proberen tegen te houden. Luister niet naar ze.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beinin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: alleen bij Naskip Quatta. Van 2 tot en met 5 uur 's middags haal je jouw 2-piece meal voor maar 175 SRD. Ja, je hoort het goed. 2 heerlijke stukken krokante kip met onze crunchy fries voor slechts 175 SRD. Kom snel langs, want deze deal geldt alleen tussen 2 en 5. Naskip Quatta. Ja, die lekkere dingen.
1: Zrana Zani, Naskip, Na View.

My heart.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leon.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hours. Live vanuit de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration. Not just radio. Nou, ik heet u van harte welkom. Het is weer tijd om samen radio te maken. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen, appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Doen we tot 2 uur. En om 2 uur starten we met de reclamebreak. En daarna gaan we verder met de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. U mag de Happy Hours met ons doen op deze maandag van 3 augustus 2026. Ik ben Leandro Matos Uwigno. En ik heet u van harte welkom. Nou, we gaan van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

De kick-off-ul vandaag is een combinatie van Chanok Puketi en Eugène Mijn. Lobby Moesude. Ja, als we de heren representeren, dan doen we dat vooral vanuit en door de liefde. Ja, dat is onze kick-off voor vandaag. Welkom erbij, de lijnen die staan open. Dat wil dus zeggen dat we van start gaan met de happy hours. U mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Yes, voel je vrij, je mag bellen of appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk. De blessings voor de mensen die kijken via TikTok. God bless you. En welkom in de uitzending. Wens je banai, groetjes. Speciaal vanuit of namens Wens je banai groeten we familie banai, Sampi, Linga en Duku. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Of je mag ons volgen via www.shalomsuriname.com. Ja, de goede middag aan u allen toegewenst. Welkom in de Happy Hours. 422-650, dat is wat.

Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. Yes, we represent his kingdom. De groetjes ook voor Aisha Sampi en Sienna Banai. Namens Wensje Banai. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen. En om te

0: Goedemiddag broeder, mag ik een Hindi lief tot Arjen?
1: He got the glory. Camino better than nobody.
0: Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945.
1: A man is just a man. Are you no better?
0: En we zijn tot 2 uur interactief. En gaan daarna naar de aangevraagde songs.
1: Camino better than nobody. A man is just a man. I go on while it out, you know.
0: We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets vieren hebben of iets te vieren hebben vandaag. De jarigen, de anniversary. God bless you, Boko Boko. U bent al gezegend, vandaar dat u weer een nieuw levensjaar erbij hebt. Vandaar dat u weer een nieuwe dag mag zien. En weer in ons midden bent. Dus geniet van uw dag. En gefeliciteerd. De blessings voor de mensen in het verkeer. Mensen, doen het rustig aan. De Domineestraat is gesloten. Met alle gevolgen van dien. Weet je, als je zo eraan denkt, dan wil je je bijna ergeren. Want je vraagt jezelf af hoe en waarom. Soms heb je zoiets van in Suriname alleen sluiten ze wegen tijdens de meest drukke tijd. Tijdens spitsuren. En dan, weet je, dan heb je de wegen rondom die gewoon vastzit. Het verkeer zit dat gewoon klem. Ik moest bijna een afstand van dat nauwelijks 5 minuten duurt een uur afleggen. Maar dat heeft te maken met de wegafsluiting en ook nog de file die daarmee gepaard gaat. Dus doe het rustig aan, wees daarop voorbereid. En als je niet naar de stad hoeft of door de stad hoeft... Ja, blijf maar waar je bent. Of zoek een andere weg om je bestemming te bereiken. Maar terwijl u geniet van de, of terwijl u afgestemd bent, geniet u van de radio. Het is de Happy Hours Live, dus u mag erbij komen. Waar zijn mijn collega's? Waar zijn mijn bellers? Waar zijn de appers? Mensen, kom nou, kom nou. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Yes, welkom in de uitzending.
2: Ik laat alvast iedereen groeten. En ik vraag deze plaat aan van Israël Houten. You are my master.
0: Nog een keer?
2: Mega.
0: Alpha en Omega bedoel je?
2: Jawel.
0: Oké, staat genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het voor ieder.
0: Abo. Nou, bedankt voor het bellen en geniet van je pokoe straks.
2: Dag, broeder.
0: Abo, brada, blessie.

We zijn tot 2 uur interactief, dus je mag bellen of appen naar de studio. Het is nu de gelegenheid voor u om erbij te komen. En de heren uit te dragen. Om van hem te getuigen. Ja, u bent dik in de gelegenheid. Dus maak gebruik van die genade. Maak gebruik van die gelegenheid. Om van de heren te getuigen. Terwijl we uitkijken naar de bellers en de appers, geniet u van muziek uit Guyana.

0: De groetjes voor iedereen uit erbij is. Welkom in the station with the right inspiration. Het is nog altijd je gospelstation via de FM 945. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. En elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we het samen. Doordat u mag bellen of appen naar de studio. Maakt niet uit wie je bent of waar je bent. Voel je vrij en wees welkom in de happy hours.
1: I tried to do from my heart, but I struggle.
0: Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen.

0: met de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder. Hoe gaat het met u?
0: Ja, blessings. Welkom erbij.
1: Ja, dank u.
0: Zeg het maar. Ja, wat doet u voor ons?
1: Ik wil een pokoe aanvragen. God van trouw.
0: God van trouw staat op de lijst.
1: Ja, voor iedereen die luistert.
0: Oké.
1: Okay. Voor mijn kinderen en kleinkinderen.
0: Oké, okay, geweldig.
1: Ja.
0: Geniet ervan.
1: Dank u.
0: Abon, bless you.
1: Ja, bless you ook. Doei. Doei.
0: Ja, dat is hoe we het samen doen, mensen. Live vanuit de FM 945. Hi, bro. Good afternoon. Listening from the meubelbedrijf on the Bakkapassie Meerzorg. Komen wijnen. I would like to request a song from Prins Ganesh. Thank you and blessed day to you. And all the listeners, stay blessed. Yes, welkom in de uitzending. En natuurlijk ook de groetjes richting Meerzorg komen wijnen, want daar zijn ze ook afgestemd vanuit het meubelbedrijf. Yes, enjoy. Gospel on the radio. God zegen, broeder Lea. Graag prijs de naam van Jezus voor de ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dag Maureen, welkom erbij. Gemeente, Happy Hours is al begonnen. Neem plaats, zeg geniet van de zegen. Laat de Heer je bedienen. Hij is hier in ons midden, zo stel jezelf open.

Yung mga kuruto bambu daw ka Felicitera to Tweyur. Dablasings for all the mensen die ons volgen vanuit het buitenland.

Wat groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes richting de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. De mensen die aan het eten zijn. En ik wil u vandaag herinneren om u bruikbaar op te stellen. Om u te laten gebruiken door de heren. Ook vandaag weer zoek jij arbeider. Ook vandaag weer is er behoefte om zielen te winnen en het evangelie te verkondigen. Dus vraag de heren wat u kunt betekenen voor hem vandaag. Je hoeft niet speciaal hier bij Shalom te zitten. Je hoeft niet speciaal de titel voorganger of pastor te dragen. Je hoeft niet te wachten op een stem uit de hemel. Nee, zolang je de Bijbel begrijpt en tot je spreekt, dan is het de bedoeling dat we luisteren naar wat de Bijbel zegt. En dat we, weet je, dat we gehoor geven. Dat we gehoorzaam zijn. Ik moet even lachen met een berichtje. Ik heb nog steeds het beeld van jou hoe je eruit zag toen je 5 of 6 jaar was. Milan van Klevia. Blessie, blessie, welkom erbij. Ja, yes, ik heb dat ook al. Weet je, wanneer je iemand vanaf kleins af kent, hoor. Daar in Shasma Omeyari blijft dat gezicht hangen, ja. Vandaag nog, ik kwam hem tegen. En ik herkende gezicht van ergens. Zijn gezicht kende ik van ergens. Dan maak ik samen dat boy op Iguas scoren, joh. Maar dat Peter het zonder schoen. En dan wist ik het direct van, oh ai. De lijnen die staan in elk geval open, dus kom er gewoon bij. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Dit is Victor Ivic met Joy is Coming. Terwijl u mag bellen of appen. We doen samen de happy hour. Ja, u mag bellen of appen via de aangegeven nummer. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358.

Intussen geworden 8 minuten voor 1:30. Terwijl de lijnen openstaan. En u in de gelegenheid bent om radio met ons te maken. En de heer op uw manier uit te dragen of van hem te getuigen. Goedemiddag, shalom familie. Mag ik radio shalom van... Radio is playing van Chevelle Franklin aanvragen. Voor gezin Marcus Amina. Thank you en een fijne dag. Weet je hoe blij ik wanneer ik zulke aanvraagjes zie? No? Dat zegt mij dat er mensen zijn die al jaren naar shalom luisteren. Want voor actie apokudis van Chevelle Franklin. Hij dan... dat ken je gospelmuziek, ja. Maar meestal kennen ze nu alleen Forrest Frank. Maar het komt helemaal aan de orde. So keep it locked on and enjoy Shalom FM. Ik groet ieder met de wonderbare naam van koning Jezus. Ja toch, broeder Milan. Laten wij ook lief hebben zoals de Heer ons lief heeft. Was that enough to set me free? Brada Milan, u krijgt de groetjes van mama Marto. Al die mensen van Clevia kennen elkaar.

Eigenlijk biep tak om Milan, weet je, wanneer je iemand gewend bent van vroeger, toch? Dit is Roberto Rosso met Touch of Fate. This is how you represent the King of Kings and the Lord of Lords. Er is maar één ding die we doen hier via Shalom FM. We getuigen van deze geweldige God. En het is de bedoeling dat ieder jou accepteert. Je bent niet verplicht. Ik verplicht ook niemand. Ik deel slechts wat ik weet, wat ik geloof en wat ik heb ontdekt. En dat is dat we met Christus eeuwig leven zullen hebben. En aangezien dat het beste is.

dat u en ik kunnen hebben. Dat is het best dat je kunt toevoegen aan je leven. Ik bedoel, van wat is het meest kostbaarste dat je hebt? Is je leven. Je leven is het meest kostbare dat je hebt. Maar het probleem is, wij allemaal stoppen bij de dood. Iedereen wordt eens geconfronteerd met de dood. Iedereen weet dat one day mo dede. Maar wat niet iedereen weet, is dat er leven is na de dood. En dat er in Christus redding is. Dat je niet verloren gaat. Of dat je troon trasani. Of je wacht die vroeg geboren is op welke theorie. Je hebt een heleboel theorieën. De vraag is, wat accepteer jij? En wat geloof jij? Ik geloof wat staat in Johannes 3 vers 16. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, als je Christus accepteert, heb je eeuwig leven. En dit is de boodschap die ik deel. Omdat het, dat is het beste dat je kunt toevoegen aan je leven. Eeuwigheid. Daarom heet ik Abra afas van Gado Konu Konride. De Bijbel praat over gouden straten. De Bijbel praat over een leven zonder pijn, zonder verdriet. Een leven zonder zorgen. Ja, een leven waarbij het niet eens 's avonds wordt. Dus het is het leven op zijn best. We gaan even, niet even, we gaan terug naar de schepping voordat er zonde was, toch? Adam en Eva waren eeuwige schepping. Er bestond geen dood. Dus ze waren eeuwige wezens die niet bang hoefden te zijn voor de dood. Er was geen zonde, er was geen verdriet. Maar sinds haar zonde komt, ja, dan zijn we dat alles kwijtgeraakt. Maar prijs God voor Jezus, in wie het wederom mogelijk is. Goedemiddag, shalom. Mijn felicitatie gaat richting Nikeri voor mijn liefste Rashana, die 6 jaar jong is geworden. Gods rijkste zegen op jouw leven, mijn liefje. From Sylvie Mosi. Rabbe, jarig in ons midden. Ja, de felicitaties voor Rashana, die is vandaag 6 jaar geworden. In de hemel. En blijf harder werken hier voor de kinderen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat doen we tot 2 uur. Dat is hoe we de happy hours doen op de radio. Goedemiddag broeder, groetjes uit Osembo Para. Mag ik die pokus van Ernia Sanel, If You Have Bribi, kom van Johan. Maar dat Johan, no ano, awara ting. Maar no, dat legute jongen. Faf de legudape, faf de legudape. God zegen broeder, een klein ongelukje gehad. Gisteren van mijn hangmat gevallen. O jee, Nisha, voorzichtig. Hopelijk geen letsels opgelopen. Maar beterschap toegewenst, ik kan me best voorstellen. Hangt er vanaf hoe je valt en hoe hard je valt. Maar beterschap, Nisha. En doe rustig, hè. Doe rustig in die hangmat. Dit is Saira met Hemel. Het is de bedoeling dat u bemoedigt, dat u groet, dat u feliciteert en je pokus mag aanvragen. We hebben jarig in ons midden, dat is Rishana, vandaag 6 jaar geworden. U geniet van de muziek en de bemoedigingen terwijl u mag bellen of appen. De lijnen die staan open en dat mag dus op 422-650 of 875-5358. De blessings aan u allen. Welkom en enjoy the happy hours. Goedemiddag, shalom familie en broeder Leandro. Wij danken de Heer voor deze genade voor de nieuwe week. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Groetjes zuster Sietje uit Den Haag. Mag ik in die appreciatie van Eugène Mijn. De groetjes terug vanuit Paramaribo. Ja, welkom zus

0: Your grace more than rest, it always they follow me. Your joy be my strength, it empower me. No other party to oppose me. Oppose me.
1: Het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. Goedemiddag. Hey, bless you, brother Lea. We genieten van de Happy Hours. U krijgt de groetjes van mijn collega's. Graag een lied naar keuze en God zegen voor jou en alle luisteraars.

0: Brother Johan ano onti ma amana landbower. Ay si Talin awara sa isit hilegus.
1: Papa, you cover me. China, you wait to give me ability. I get your back in your agility.
0: Nou, de groetjes voor al de mensen die gewoon lekker afgestemd zitten. Geniet van Shalom FM.

Iman Stuyten, Iman Stuyten berakhir eh. Ella kayak kabde tu mesti dia. Iman Saki Leandro Lee Hyuan is on rain. Control. Dat wat op zich een discussie. He is more than able. Maar inderdaad, ik zag het in Leviticus. Daar behoort varken en leguan en een heleboel andere dieren. Behoren van mijn gratvisie toe. Is dat warme vis toch die we eten, behoort allemaal tot onrein. Op de eerste plaats al die regels en al die wetten waren op de eerste plaats bestemd voor de Joden, voor de mensen, het volk die onder Mozes viel. Bovendien zegt de Bijbel ook dat niet wat van buiten naar binnen komt. Dus niet wat je eet maakt je onrein. Maar wat van binnen naar buiten komt, dus je hartgesteldheid. Dus aan zijn takkie, af als van je denken. De uitspraken die je doet. Daarvoor ga je verantwoorden, niet voor wat je eet. Aan de andere kant, weet je, zegt de Bijbel, van mij Paulus praat over, daarover in Korinthe. En de Bijbel zegt dat wanneer je ziet dat je te maken hebt met mensen die geen varken eten, dan moet je rekening houden. Lik van je asmaitak, het is onrein. Wanneer ik in de buurt van zo iemand zou zijn, zou ik geen legio aan eten. Niet omdat ik het niet wil eten, maar omdat ik rekening moet houden met mijn zuster of mijn broeder die gelooft dat het onrein is. Dus terwille van haar geloof moet ik rekening houden. Ik bedoel, van mij kan je mijn tradita zuster of broeder nog dit. Maar dat zegt de Bijbel, je moet rekening met elkaar houden. Omdat terwille van die mensen, weet je, alleen dat je hun geloof niet in aan het wankelen brengt. Ik dacht dat broeder Leandro voorbeeld was, dat mijn jouw alle onrein zijn. Weet je, dat in al gojugujugu. Ja, ga je even afstand van dat ding houden terwille van die mensen. Dat je wan de bakade kan jan zei wan niet, dan ben je geen aanstoot voor niemand. Je mag hem lezen in Korinthe. God zegen, bro Lea, ga door met het goede werk. Blessings, Torah, Shalom. En een gezegende dag verder komt van zuster Norina. Ja, alle eer aan de Heer. En sowieso gaan we door, hoor. Weet je, ik ben niet lang terug, want ik was weer aan het... weet je, ik heb mezelf weer gecommitteerd aan dit werk. En die passie begint weer te komen, die vurigheid begint weer te komen. Omdat God me één ding duidelijk heeft gemaakt. Shalom is van essentieel belang, vooral in de laatste dagen. We kunnen niet op veel mensen rekenen. Maar ik wil wel dat God op me rekent. En vooral als hij me het vraagt. Ja, en if God het heeft met dat Shalom heeft een belangrijke rol. Vooral in deze tijd. Waar vele mensen zeggen, ja, de radio is niet meer. Mensen hebben niet eens door. Of hebben geen idee hoeveel mensen me adviseren ergens te gaan werken. Omdat men vindt, de radio is niet meer van deze tijd. En het heeft zijn tijd gehad. En bovendien moet je meer verdienen. En al dat soort dingen. Maar het klinkt allemaal leuk, allemaal mooi. Allemaal goede alternatieven. Zou ik ergens ook misschien willen. Vooral op het gebied van verdienen. Maar als God zegt van, ik wil dat je daar moet zijn. En ik wil dat je die verantwoordelijkheid draagt. Om je talenten daar te gebruiken. Dan heb ik geen keuze. Ja, je mag het aan Jona vragen. Dus de Gado Potiwan Pris en Gado Tegi specifiek heeft het openbaar. Als het door middel van dromen is, door middel van bijbelteksten of door middel van mensen, is het beter dat je luistert. Het is beter te staan in Gods wil dan waar je ook elders wil zijn. Trouwens, ik doe dat bijna 20 jaar en je weet gewoon wat het best is. Zo, welkom en enjoy Shalom FM. Laat je bemoedigen, laat je zegenen. Laat je onderwijzen. Het is geworden 2:05. Elke maandag tot vrijdag de happy hours live vanuit de FM 945. We feliciteren nogmaals alle jarigen voor vandaag. Vandaag is Rishana 6 jaar geworden. De felicitaties richting Nikeri. Risto Abiteng was dat met Konagado. Yes, gospel op zijn best. Live vanuit de FM 945. Of www.shalomsuriname.com. Where are my Africans? Where are my Africans?
Goedemiddag, het is de Happy Hours Live.

0: uitkijken naar de bellers en de appers. Geniet u van Uche Agu met Reale Boca. Goedemiddag, goedemiddag mensen. De happy hours is live on air. De blessings voor de mensen in het verkeer. Vooral de mensen in de file. Het is best wel zenuwpezend hoor. Je zit in het verkeer, je moet ergens zijn. Wees je taka verkeer, nee waka. Vooral als je je directeur hebt gezegd, je moet... Je gaat even eruit, je gaat even iets halen. Ik ga maar 10 minuten eruit. Ik ben bijna af je room. Dan ben je nog een kwartier verwijderd. Je zweet van alle kanten. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, welkom erbij.
1: Saloon, we waren niks meer bereiken hoor.
0: Nou, je is neergelegd dan net.
1: Bel ik naar de administratie.
0: Oh nee, dat ligt het niet aan Shalom. Je zit in, dan kan die Shalom maar schuld.
1: Ai, boei.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ik ja, aan de lijst. Zijn we niet meer op progress? Is dat verkeerd?
0: Ja, klopt. Maar u bent nu in de uitzending. Welkom erbij.
1: Ja, maar ik groet u. En ik groet ook iedereen die jarig is vandaag. En zij die wat te vieren hebben.
0: Oké.
1: Okay. En ik wil graag een lied aanvragen van German Edward. Wat ging je neer? You're my number one.
0: You're my number one. Oké, ik noteer hem.
1: German Edward.
0: Genoteerd.
1: You're my number one.
0: Ik heb hem voor u genoteerd.
1: Ik hoop dat je het
0: vindt. Ja, ik hoop het ook. We gaan hem zoeken.
1: Oké.
0: Ja hoor, bless you.
1: Ja hoor, doei.
0: Ja, doei.

0: 4226590. Of 875-5358. Dat is ons WhatsApp-nummer. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ja, ik spreek met Kenneth. Ik had een vriendelijk verzoek. Ik wilde een gospelliedje horen van Jim Reeves, alsjeblieft.
0: Jim Reeves staat genoteerd.
1: Ja, met die heeft mis met hem. Echt waar.
0: Ja, ja, nou zeker. Na 2 uur, dan krijgt u die pokoe zeker te horen.
1: Dankjewel, mijn vriend.
0: Alsjeblieft. U ook. Hoi, hoi. Bless you. Ja, dat is de bedoeling, mensen. Je mag je pokus aanvragen, je mag feliciteren, je mag groeten. Het is de bedoeling dat we elkaar zegenen, maar dat we dat alles doen om van de Heren te getuigen. Weet je, het is echt de bedoeling dat zij die de Heren nog niet kennen, dat wanneer ze naar Shalom luisteren, dat ze op een of andere manier, ja, in elk geval het evangelie horen. En u en ik zijn daarvoor verantwoordelijk, hè. Na minang ayusasap masra.
2: I like this.
0: A Bijbel dikba, a waarheid dikba. Maar de waarheid heeft dragers nodig. De waarheid heeft getuigen nodig. En u bent een getuige, want u kent de Heer. U hebt de ervaring met God. Freddy, die zegt goedemiddag, broeder Shalom. Radio Shalom en alle luisteraars. Met de studio, goedemiddag. Ja, God bless you. Blessings, brother. De groetjes aan ieder die meeluistert. Sranan Kik 101, welkom erbij. En bedankt voor jouw participatie.

0: Het is Gospel Live via de FM 945 in de happy hour. That is where I'm gonna be. Nee, mijn leven is niet doelloos. En ik ben niet geboren om weer dood te gaan. Nee, I'm going somewhere. I have a destination. Ik mag in alle zekerheid uitkijken naar de eeuwigheid. Ik mag in alle zekerheid weten dat ik niet verloren ga. Maar dat mijn leven behouden wordt. Niet omdat ik geweldig ben. Niet omdat ik hard werk. Maar omdat ik Christus heb. En omdat ik hem als mijn redder heb aangenomen. That's why I know I'm his child. And I will live forever. Bij de studio, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, Radio Shalom.
0: Ja, welkom erbij, brada.
1: Hi, toch. Langom heb ik ook.
0: Ja, no. Je bent welkom, brada. Ga je gang. Wat doe je voor ons?
1: Ja, mijn man past hem op ook.
0: Oké.
1: Hij die alle deze maatregelen in ons tree in ons fiti. Daar, mijn man zijn op ook voor afvitten af voor jou, ik denk.
0: Zo mij zien op ook dat.
1: Oh, mijn vrouw, maar nog zeker vrouw niet morgen, maar ook niet na afvitten af voor jou.
0: Oké, wel, zoeken we op dat kadena systeem.
1: Oké, we zien of we nemen we zo kwal link later dan we zijn engi.
0: Ah, bo, zet die brada.
1: Yes.
0: Yes.
1: En mijn wensen alle massa voor jari wan happy birthday en alles massa ipir wan sani. En ook to give brother Leandro, maar die kan af me.
0: Hey, God bless you too, brada, en geniet van je pokoe straks.
1: Okay, thank you.
0: Abon bro, bless you. This is my inheritance of the right. That is brother Freddio. U bent van harte welkom mensen tot 2 uur. We groeten Washini. Goedemiddag broeder Leandro. De groetjes vanuit Lelydorp. Lots of blessings. I'm a servant and the son. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die... Psalm 34 vers 20. Of velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle redde Heer hem. Die is allemaal trabijbel voor het vers bakken. Voor mij moet je checken, bijbelversie die zeggen. Deze is een nieuwe SVV. Ja, die is waarschijnlijk nieuw toegevoegd. Er is een andere tekst die zegt, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit alle redde Heer hem. En dat is eigenlijk diezelfde tekst, maar in een andere vertaling. Goed, daarom is het dus goed als je iets niet begrijpt. If je leest de Bijbel, dan kom je niet uit. Zoek even andere vertaling. Weet je, eentje die je wel verstaat en begrijpt. Je kan het ook in een andere taal zoeken, maar dat is hoe je de Bijbel bestudeert. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen en genade voor u en aan de families van Shalom, Radio Shalom familie. En ik groet aan ieder die ook meeluistert. De felicitaties aan de geslaagde. Lots of blessings. Mijn bemoediging luidt Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Om geholpen te worden op de juiste tijdstip. Amen. Graag dat lied afdraaien. Congratulations. Fijne dag. Many thanks and the blessings.
2: Om het zijtakje. Ik denk dat Satan kan me kan vrijpostigheid dat, joh. Amano sap nangasuma man begin. Jeremino.

The reason former number one for Ryan Clemens and Glenn Oman. Met Relax. Terwijl u mag bellen of appen mensen, de muziek is slechts voor de achtergrond. U bent de presentator en u bent vooral de prioriteit tussen 1 en 2. Want daar zijn we interactief bezig. Dan krijgt u de gelegenheid om te getuigen en de waarheid met ons te delen. Het is 14 minuten voor 2. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Geniet van de happy hours. We hebben vandaag een jarig in ons midden, dat is Rishana, die is 6 jaar geworden. De lijnen staan tot 2 uur open en om 2 uur krijgt u de verplichtingen te horen. En daarna de rest van de pokoes. So welcome and enjoy the happy hours on the radio. Nou, groetjes voor de mensen in het buitenland, in het bijzonder.

0: Goedenavond, broeder Leandro. Fijne uitzending. Kan je dat lied van Eline Bakker voor mij afdraaien? Ik bestem het voor ieder die luistert. Dat lied die net aan...
1: Geef kracht, jouw hip-hop.
0: Ja, die net werd aangevraagd is Fabienne Kwasi Abona. Mooi lied, ik blijf luisteren. Groetjes van zuster Eleonor uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ik zet haar apart en dat is haar hand.
0: Ja, ja, de groetjes daar. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 Surinaamse tijd. Dan mag je natuurlijk ook radio met ons maken. Je bent in de gelegenheid om vrijmoedig te zijn. En gewoon jezelf te zijn. Je bent op zich een wonder en een zegen. Dus kom zoals je bent. Dan ben je al een zegen genoeg.

klaar zijn met de school. Fijne kom komende week voor de kleintjes. Ja, die moeten nog hun dagen doorbrengen op school. Aan de ene kant is het leuk, weet je, want ze zijn elke dag bezig te concentreren. Eigenlijk hebben ze geen tijd voor elkaar. Dus in de komkommerweek, dan hebben de klasgenoten, de vrienden, de vriendinnetjes, hebben wat tijd voor elkaar. Ze mogen iets leuks doen. Voor de ouders is het toch wel een opluchting, want die nafsoekoe oppas. Weet je, dan is het, de kinderen zijn gewoon normaal op school. Maar in feite doen ze helemaal niets hoor. Maar in elk geval, geniet ervan. Welkom als u net erbij bent.

Welcome, Asinator Beben. Nothing but gospel on this station. Goedemiddag, bro Lea. Graag één van je liedjes afspelen. We leven in de duisternis, alvast dank blessings. Ik wil weten of wie 953 is. Dit is nou een stomfoto shalom toe. Ja, als je we leven in de duisternis kent, dan ben je een jaar afgestemd, ja. Maar het komt zeker goed. Wel via de radio luisteren, want de pokus die worden afgedraaid via de FM 945. Deze live gaat om 2 uur uit. Dus het beste is om je verzoek even te appen naar de studio. Op de nummers die staan aangegeven. Zodat jouw verzoek niet verdwijnt. Maar de pokus worden na 2 uur afgedraaid. We beginnen eerst met de bellers. En dan gaan we naar de WhatsAppers. U bent in elk geval tot 2 uur in de gelegenheid om deel te nemen. Nog 9 minuten te gaan. Dan gaan we eruit. Gaan we dit gedeelte afsluiten. En formeel groeten. Maar dan gaan we naar de tweede helft. De pokus die worden klaargezet. Zodat u ervan kunt genieten. So enjoy the happy hours on the radio.

Yes, keep holding on to your faith. Mensen, het is nodig dat je je elke dag voedt met het woord van God. Dat je je laat herinneren aan de belofte van God. Weet je, wij mensen, we worden koud, hè. We worden afstandelijk. We worden afgeleid. We worden beïnvloed. We zijn kwetsbaar. Dus je hebt het nodig om elke dag het woord van God te lezen. Alleen dat je niet afwijkt. Alleen dat je niet lauw wordt. En alleen dat je geen water in de wijn doet. Want de duivel komt steeds weer met nieuwe strategieën. Hij komt steeds weer met nieuwe aanvallen. P denkt dat je wint idee. Ik kan begin ready gitamara. P denkt dat je wint tamara. Ik kan begin stel op gitra tamara. Elke dag weer. Daarom zegt de Bijbel, daarom zegt het overpeins het woord bij dag en bij nacht. Gods woord is simpel, is plain mensen. Maar wij doen vaak genoeg ingewikkeld. Wij maken het ingewikkeld.

Goedemiddag, broeder Leandro. Graag een pokoe voor de jarige broeder Cyril Botsen namens de DTWW family. Zuster Wayane, goodness of God. Groetjes kom van mama Grace. Ja, staat genoteerd. We hebben nog een jarige in ons midden. Dat is Cyril Botsen. De felicitaties vanuit de Happy Hour.

Nu dan ook, spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklag. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer, uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer.

Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. Elke dag weer van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. U mag natuurlijk erbij komen. If you sub Masra, if you love Gado. And if you want to say Gadowani, dan mag je hier van hem getuigen. Want hij wil dat we van hem getuigen. Hij zegt, vertel het aan de ganse schepping. Verkondig de

0: Me has hecho millonario porque tengo la
1: fortuna. Tegenwoordig, brada Fred, you de Aladdin, mi Britanga collega die zich happy hours. Trouwens, u bent elke dag mijn collega van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Want dan doen we samen de radio. Ik getuig van wat ik weet en u getuig van wat u weet. Onze getuigenissen verschillen van elkaar. Maar het heeft betrekking op dezelfde God. Alleen ervaart u hem persoonlijk op uw manier. Ja, Fredjo, ik weet niet waarover je het precies hebt hoor. Als je het hebt over die Bijbeltekst. Nou, ik ga hem gewoon strakjes. Want nooit minder een Bijbeltekst. Dus ik ga hem straks een beetje onderzoeken. Een beetje, weet je, doorbladeren en kijken. Dus het komt helemaal goed, brada. Yes, en dat is Kev Miranda met Sonrisa. We gaan zo meteen eruit, mensen. Het is bijna 2 uur. Dan gaan we naar de verplichtingen. En de aangevraagde songs. Je blijft hangen voor al de mensen die een pokoe hebben aangevraagd.

We willen nogmaals de felicitaties doen voor de jarige voor vandaag. Rishana is 6 jaar geworden. De felicitaties vanuit de Happy Hours. En Cyril Botsen, die is erbij gekomen. Nu dan ook, spreek de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vaste, ja, die heb je al gestuurd, brada.

We gaan zo meteen afsluiten, mensen. Welkom als u net erbij bent. We groeten de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen, de verschillende bedrijven. Ja, al de ondernemers. God bless you. Bogo, bogo.

0: Tim Godfrey met My Daddy. I vraag je, maar ik ben bang hoor dat we het niet gaan redden aan de tijd. Ik moet zo meteen afsluiten, dus hopelijk Atex komt op tijd binnen. Radio wilde eigenlijk een andere vertaling sturen. Oh, daarmee bedoel je met helpen? Ja, daarmee mag je altijd helpen, ja, brother. Want ik heb niet handen genoeg om dat alles bij te houden. Vooral als je me hoort om in Sanja Bay. Moet hier multitasken. Ik denk niet dat er nog ruimte is om nog een tekst te lezen. Want de tijd zit erop. Ik moet afsluiten en groeten mensen. We mochten vanaf 1 uur de happy hours doen. Ik wil alvast de jarige alsnog feliciteren. Rishana is vandaag 6 jaar geworden. En ook de felicitaties voor Cyril Botsen. We mochten vanaf 1 uur de happy hours doen. En daarvoor wil ik de appers, de bellers bedanken. Dank u wel voor jullie bijdrage, jullie aanwezigheid. En participatie op deze maandag van 3 augustus 2026. De blessings ook voor al de mensen die hebben meegekeken via TikTok. We zijn er morgen weer. Om 1 uur live vanuit de FM 945. Dus het beste is om gewoon te luisteren via de radio. Dat is voor de beste geluidskwaliteit. Nou, dat was het voor wat betreft deze editie van de Happy Hours. Ik ben Leandro Martensoeikje. Voor mij altijd een grote eer en voorrecht om u te dienen. En de heren uit te dragen live vanuit deze zender. Keep it locked on. Enjoy the songs. Rest mij nog te zeggen tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Boy, mi ma clara ozo. Mala sa opo preis. Presa be chep ko smala? A me suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you e de ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lees me take it back. Verfi. Na a new merit En een verfidisi, GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
4: With Historex. Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra eshi bere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro Go one thing na datra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom. Mipot mi radio na shalom.

de speciaal girismas waar je echt in was stree. Ik zou het er wel, maar ik zou het aan me schrijven als ik hier zie. Als ik me takke, no stop voor biggie. Bika, terwijl ik de in een

taki afeti konten enda. Entrewel you de in afeti, ino abnoti fu dumoro leki, tegi kone Jesus taki afeti na fu you masra. Akse me ka potju ondro en frey. Akse me ka har you cross bacon na en. Bika afeti na fu en.

0: Tradinga pas op als je... Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 AM tot 5:00 PM in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Na view.

0: het alaseer.
1: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected alaseer.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected alaseer. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

happy. Listen. Niet erg om regels te breken. Je moet nog uitleven, je bent nog te jong. En free en wild is de leuze. Je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Inspiration FM.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
7: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Leven begonnen, want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Alles maandag lief en vaak. Eenzaamheid en pijn, zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Welkom. Wees welle, welle, welle, kom. Wees welle, welle, welle. Welle, welle, welle. Welle, welle, welle, kom. Hallo, happy kids. Wees welkom. Ook deze week ben ik er om jullie een verhaal te vertellen. Voordat ik verder ga met de vertelling, gaan we eerst eerbiedig zijn. We gaan de Heere Jezus danken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Eerbiedig zijn. Trouwe God in de hemel. Lieve Jezus, wij danken u voor deze mooie dag. Wij danken u dat u ons ook vandaag weer in de gelegenheid stelt om naar uw verhaal te luisteren. Wij vragen u dat u ons helpt om te begrijpen wat u ons wilt leren, zodat we het ook kunnen vertellen aan anderen. Dank u wel voor mama, papa, oma, opa en tante. Wij vragen u om met iedereen te zijn. Help ons om onze best te doen op school en lief te zijn voor anderen. In Jezus' naam, amen. Amen. Ja, happy kids. Vandaag zullen we het hebben over een verhaal van meneer Graaf van Sinsendorf. De naam komt bekend voor, hè? Ja, want er is ook een school in Suriname die de Graaf van Sinsendorf school heet. Maar in dit verhaal gaan we het niet hebben over de Graaf van Sinsendorf school. We gaan het hebben over alle goede dingen die de meneer Graaf van Sinsendorf heeft gedaan. En hoe kinderen ervan hebben genoten. Ja? De heer Graaf van Sinsendorf had een vader die heel rijk en belangrijk was. Ja, zijn vader was net zo belangrijk als een minister. In Suriname zijn ministers belangrijke mensen, toch? En meneer Graaf van Sinsendorf, zijn vader, was precies zo'n persoon. Zij woonde in Duitsland. Weet jullie waar Duitsland is? Niet, no? Weet jullie waar Nederland is? Ja, velen van jullie weten wel waar Nederland is. Nederland en Duitsland zijn niet ver van elkaar. En daar woonden meneer Graaf van Sinsendorf en zijn vader. Meneer Graaf van Sinsendorf hield zoveel van God. Ja. Sedert hij klein was, hield hij heel veel van de Heere Jezus. En omdat hij zoveel van de Heere Jezus hield, wilde hij een plek hebben waar mensen bij elkaar konden komen om over de Heere Jezus te horen, om het verder te kunnen vertellen. Ja, hij wilde dat veel mensen moesten weten wie de Heere Jezus is. En omdat hij zoveel geld had, samen met zijn vader, heeft hij een groot stuk land gekocht van zijn oma. En dat land was net zo groot als een dorp. Ja, een dorp. Jullie weten toch, in een dorp wonen er veel mensen. In Suriname hebben we ook dorpen. Verschillende soorten dorpen in verschillende delen van het land. En meneer Graaf van Sinsendorf kocht zo'n groot stuk land. En het dorp heette Bertelsdorf. En op dat dorp, in dat dorp, stond er een prachtige kerk. Echt een mooie kerk. Ja, de kerk was echt mooi, happy kids. Maar op een dag kwamen mensen bij meneer Graaf van Sinsendorf. En weten jullie waarom deze mensen bij hem zijn gekomen? Het waren mensen die zijn gevlucht uit hun land. Ja, ze konden niet meer blijven in hun land. Weten jullie waarom? Omdat ze geloofden in de Heere Jezus. En dat mocht niet in hun land. Wat erg toch? En ze hoorden van deze
1: meneer Graaf van Sinsendorf en wat hij allemaal wou doen voor mensen die in de Heere Jezus geloofden. Dus ze dachten van, laten we bij deze meneer Graaf van Sinsendorf gaan. Misschien kan hij ons toch helpen. Ja, dus zo zijn ze bij meneer Graaf van Sinsendorf gekomen. En heeft hij ze gezegd dat ze daar mogen blijven. Omdat het veel mensen waren, hebben ze een eigen dorpje gebouwd. Ja, een eigen dorpje. Ziet net als een buurt. Er zijn verschillende buurten in Suriname, toch? Zo hebben ze in dat dorpje hun eigen buurt, als het ware, gebouwd. En dat dorpje, of die buurt, heette Herrenhut. Ja, Herrenhut, een bekende naam, hè? Maar wat betekent Herrenhut? Ik denk niet dat jullie het weten. Wie weet het wel? Zo, ik denk het niet. Maar dat zal ik jullie vertellen. Herrenhut betekent onder de hoede van de Heere. Dit woord bestaat uit twee delen, namelijk herren. Wat betekent heren? Heren. En hoed, wat betekent hoede? Want ze waren gevlucht, toch? En nu zijn ze in een ander dorp, in een ander gebied, waar ze wel over de Heere mogen praten en hem mogen dienen en hem mogen loven. Dus ze hebben dat plekje genoemd Herrenhut, onder de hoede van de Heere. Daar zullen ze niet vervolgd worden, mensen gaan ze niet slaan of boos op ze worden omdat ze, omdat ze geloven in de Heere Jezus. Dat is prachtig toch, Happy Kids? Ja, erg lief van de heer Graaf van Sinsendorf toch, dat hij deze mensen toch heeft opgevangen, dat ze bij hem mochten blijven om de Heere te loven en te prijzen. Is echt lief van hem toch? Deze meneer Graaf van Sinsendorf had dus nu twee dorpen op het stukje land. Namelijk Bertelsdorf, de eerste, waar die prachtige kerk staat. En Herrenhut, waar de mensen die zijn gevlucht, dus hun eigen plekje hebben gebouwd. In Bertelsdorf was er een internaat. En meneer Sinsendorf was er ook vaak daar geweest. Weet jullie wat een internaat is? Niet, nou? Een internaat is eigenlijk een gebouw waar kinderen terechtkomen die van eigenlijk een verre plek komen en geen plaats hebben om te verblijven. Bijvoorbeeld als kinderen van Brokopondo of van Marowene of Komowene, weet je, naar de stad moeten komen om naar school te gaan. En ze misschien geen familie hebben in de stad om te blijven. Dan gaan ze naar een internaat met andere kinderen. En dan mogen ze daar verblijven. Ze mogen naar school gaan, ze mogen daar slapen, kleren wassen, alles mogen ze daar doen. En ook in Bertelsdorf was er zo'n internaat. En meneer Sinsendorf woonde dus, wist welke kinderen in het internaat woonden. Het waren veel meisjes. En hij sprak met ze over de Heere God. Hij vertelde ze wie de Heere God was. Maar deze meisjes waren niet geïnteresseerd in de verhalen van meneer Sinsendorf. Nee. Want hij vertelde ze over de Heere Jezus. Maar hun gedrag was niet netjes. Ze luisterden niet. Ze deden waarin ze zin hadden. Ze waren ongehoorzaam. Ze vochten met elkaar. Allerlei dingen die de Heere God niet goed vindt, deden ze. Hij heeft ze zoveel leuke dingen verteld uit de Bijbel. Hij heeft zoveel mooie liederen met ze gezongen. Maar toch veranderde deze meisjes hun gedrag niet. Wat erg, no? Is toch niet fijn dat iemand je vertelt over de Heere Jezus en je het niet leuk vindt? Je zou toch moeten luisteren? Want als iemand je iets vertelt, moet je luisteren. En jullie weten hoeveel meneer Graaf van Zinzendorf van God hield. Dus hij probeerde iedereen over de Heere Jezus en God te vertellen. Ook deze meisjes die in het internaat woonden. Maar ze wilden niets weten van de Heere Jezus. Niets weten. In hun hartje hielden ze niet van de Heere God. Ze wilden eerder naar YouTube kijken. Natuurlijk naar YouTube willen kijken. Andere dingen willen doen. En soms niet over de Heere God willen lezen of horen. Zo wilden deze meisjes dat ook niet. Maar er is een meisje die een verandering daarin gaat brengen. En als je wil weten wat die verandering is en hoe dat meisje heet, dan ga ik je vragen om morgen weer te komen luisteren. Ja, voor vandaag mag je al aan iedereen vertellen dat de school Graaf van Zinzendorf naar iemand is vernoemd die heel veel van Jezus hield. Ja, dat mag je alvast onthouden. Ik nodig jullie uit om morgen weer te komen luisteren naar dit verhaal. Bye bye!

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.

Goedenavond, hier met het Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. En bless the Lord. All you angels who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed, broeders en zusters, heet ik jullie allemaal, jong en oud. In het mooie programma Come Out of Babylon en Vlieg om Mount Zion. Amen. Vandaag zullen we praten over Jezus, the all-important one. U weet, als wij praten over de Bijbel, over evangelie, dan gaat het om Jezus. Om Jezus. Wat je doet, dat doe je. Het gaat om Jezus. We leven in the time of the second coming of our suffering Lord and Savior, Jesus Christ. En, broers en zusters, we zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. We kunnen zeggen, geestelijk oorlog. De Bijbel vanaf het begin tot eind Openbaring. Het is een en al strijd. Wij moeten strijden. We kunnen geen lekkertjes leven leiden. We gaan de boot missen. Evangelie, al die mannen gods. Wij zien dat ze strijd moesten leveren. Ook Jezus. Allemaal. Koning, David, de apostelen. You name it. Omdat zij hadden hun hoop gevestigd. Op iets beters. En dat is het Nieuw Jeruzalem. Strijd om in te gaan, zegt de Bijbel. Strijd om in te gaan. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Jezus zegt daar ook in Openbaring door de apostel. Laat niemand uw kroon nemen of beroven. En in deze strijd, broer en zuster, wij strijden niet tegen mens. Niet tegen je kinderen, je man, je vrouw, je baas, je buurvrouw. Dat is niet de strijd die wij moeten voeren. De strijd die wij moeten voeren is tegen de duivel in Openbaring. De draak daar met 7 koppen en 10 horen. Tegen die moeten we strijden als wij die niet kunnen overwinnen. Unomeking. Hemel is geen bakoverwinkel. Om daar te komen moeten we strijd leveren. Waardig zijn. We moeten waardig zijn en we zullen een paar teksten lezen. En net hoe God zijn knechten heeft, die 5 bedieningen, apostel, profeet, evangelist, zo apostel, profeet, evangelist, herder en leraar, zo heeft de duivel ook zijn mannen. En die mannen van de duivel, het kan zijn een valse profeet, een valse apostel, een valse herder, een valse leraar. De duivel zit niet bij in de gemeente en schreeuwen. Hij sluipt naar binnen en hij doet zijn vernietigende werk. En zo werkt de duivel. Daarom zegt Paulus, we moeten kunnen onderscheiden. Daarom ben je een pastor, you name it. Je moet de gaven hebben. Een monteur heeft gereedschappen nodig. Zonder gereedschappen ga je niet kunnen werken als monteur, you name it. Matthäus is een bekende tekst. 28, dat is Jezus' laatste opdracht. His last comment is our first concern. En de 12 discipelen, Judas was er niet meer. Judas heeft zich laten omkopen door geld. Geld. Naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen zei hem zaken die 12 discipelen. Maar ze twijfelden. En Jezus zag in twijfel. En vers 18 zegt, Jezus trad naderbij en sprak tot hem. De band met die 12 apostelen is van eeuwigheidswaarde. Jezus Kario, als Jezus geroepen heeft. Geroepen, uitverkoren, geroepen heeft. God zegt aan Abraham, God heeft Abraham geroepen. Abraham, verlaat je familie en I will bless you. Zo'n roeping is voor eeuwig. Nagaro Kari, Nagaro Kong. En als God iets begint, zal God het voleindigen. Paul mensen zeggen zich voor. Paul mensen hebben titel. Door mensen. Want tegenwoordig iedereen beëdigt een zaal van mensen. Tot pastor, tot apostel. Dat ding is een soort bakoverwinkel geworden. Men wil de naam dragen. Ik heb die man ingezegend als apostel. Dat is alles. Ik heb die man gezegend. Ik heb die vrouw gezegend als apostel en zo en zo. Maar die bediening heeft Jezus zelf gegeven. Een profeet, apostel, zijn zelfstandige bediening. Ook een herder, pastor. Je moet zelfstandig kunnen werken.
Je kan niet zeggen je werk wat de apostel zegt, wat de Heilige Geest zegt. Maar tegenwoordig, wij zien dat vele mensen bekleden een positie, zou je kunnen zeggen, maar ze zijn niet geschikt. Ze zijn niet geschikt. En het is jammer, en je gaat zien, als je eet, dan zal je zien hoe gezond je eten is, en hoe sterk je bent. Vers 11, 18 zegt, 19, ga dan heen aan die 11 apostelen, en het gaat door, wij nu moeten het werk voortzetten. Maak al de volken tot mijn discipelen, zegt Jezus aan die 12 discipelen. Hij gaf een opdracht. Dus we kunnen niet afwijken. Wat Jezus zegt, dat doen wij. En dat heeft de apostelen gedaan. Daarom konden ze ook succes boeken, die apostelen. Ze gehoorzaam bij Jezus. En doop hem in de naam des Vaders, de Zoon en des Heilige Geest. En het is nog niet klaar. Het is begonnen met ga, doop hem en nu komt het. En, let op het woord en leer hem te onderhouden. Dit is het allerbelangrijkste. Onderhouden. Onderhouden van Gods geboden. Blijf in Gods liefde. Blijf bidden. Blijf in heiliging. Blijf in mijn woord. We kunnen iets ontvangen. We kunnen onze genezing verliezen hoor. We kunnen onze bevrijding verliezen hoor. We kunnen onze kroon verliezen hoor. Een iemand in het buitenland kwam in de dienst, ze was ziek, gebeden voor haar, ze is genezen, ze ging terug, want vaak als men ziek is, gaat men naar de dokter bijvoorbeeld, ik voel me weer sterk, men gaat weer naar zijn oude gewoonte, en de ziekte komt weer, men gaat weer, maar zo is de man altijd, ik voel me goed, dus Mona komt zien aan baga. We moeten blijven, hoe houdt men onze zekering, hoe behoudt men onze genezing en bevrijding? Leer hen te onderhouden, al wat ik u bevolen heb. Niet wat de wet zegt, wat ik u bevolen heb. Jezus is last resort. Naar hem moeten wij luisteren, niemand anders. Leer hen te onderhouden. Jezus was een grote leermeester. Jezus heeft meer onderricht gegeven dan anything else. Hij heeft mee was altijd aan het leren. Onderrichten. Want die mensen waren overspoeld met die wat

split in de war. En toen kwam Jezus met het zuivere evangelie. En hij zegt ook, luister naar hem, zegt de Vader, nadat hij gedoopt werd. Luister naar hem. Dus er is nu maar één evangelie. En het evangelie is wat Jezus ons heeft gebracht. En het is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig. Het is niet een moeilijke zaak. Heel eenvoudig. Jezus zegt, leer van mij, zegt Jezus. Leer van mij, want mijn last is licht. Leer van mij. Bepaalde mensen, als je met bepaalde mensen werkt bijvoorbeeld, is een zware job. Moeilijk, moeilijk. Andere mensen, heel makkelijk. Heel gezellig. Ik heb op plaatsen gewerkt. De ene plaats, als ik daar weer iets mee kun, hier is een plaats zonder genade, man. Kleine laat, je bent laat, ik kom een beetje laat. Is een kleine oorlog bijna. Andere plaatsen, je komt laat, baas, wat kan met je? Mijn boy, ik zei, het kan gebeuren. Mogen we even en zo. Je ziet het verschil daarbij, leiderschap. Eentje van de duivel, eentje van God. We kennen God karakter. God is altijd een God van liefde. Wat je ook doet, zal God je vergeven als je vergeving vraagt. Daar gaat het om. Als je om vergeving vraagt, God is barmhartig, maar de mens is vaak onbarmhartig doordat ze beheerd worden door de duivel. Wij moeten mensen onderrichten, het ware evangelie. Maar als wij die niet hebben, wat wij hebben, dat zullen wij geven. Hoe hoog je bent, zo hoog ga je die mensen brengen. Het is een, je ziet daar een beweging vroeger, een bepaalde organisatie. Die mannen houden van campagne, conferentie, jaar in, jaar uit, conferentie, grote propaganda. Maar wat is de impact? Kampen hier, kampen daar. Ik blijf het zeggen, de gemeente van 20 jaar terug en nu is een behoorlijk groot verval in zonde. De gemeente is besmeurd met zonde. Het maakt niet uit hoe mooi we zingen, hoe mooi we kleden, we zijn vooruit gegaan, materieel. Materialisme zijn we vooruit gegaan. Mooie gemeenten, mooie gebouwen, mooie auto's, mooie kleding. Dat is wat de duivel vaak geeft. Om die mensen te bedonderen. Maar het goddelijke leven, dat ontbreekt. God is niet geïnteresseerd in onze mooie, geweldige gebouwen. Helemaal niet. De binnenkant, God is geïnteresseerd. Als wij God, Jezus gehoorzamen, het werk dat Jezus gedaan heeft. Als we dat accepteren en waarderen, dat is waarin God geïnteresseerd is. Titels ook is een probleem. Titels ook. Iedereen wil een titel hebben. Pas bekeerd wil een titel hebben. En we zien daar ook in 2 Thessalonicense, voordat Jezus terugkomt, er moet een afval plaatsvinden. De Bijbel ligt niet. De Bijbel is de waarheid. Er moet een afval plaatsvinden. Afval. Heel wat zullen terugvallen. Dat zegt de Bijbel. Is het voorspeld? En we moeten het geloven of niet? Het zal gebeuren. Er moet een afval plaatsvinden. Dat betekent, vele mensen nu, als het zo doorgaan, zullen ze plotseling, hoe zou ik kunnen zeggen, knechten van de duivel worden. De waarheid is hard. De waarheid is hard. Om te zeggen soms, men wil mooie, zoete boodschap horen. Dat wat de Bijbel zegt, men wil niet meer horen naar de gezonde leer. Maar dingen die ze oren strelen. Ai, boy, je boom, ai, bless you, mooi, mooi, ai, hè. Hey, wat kan mooi. Men wil niet horen van bepaalde dingen. Men fluit zijn oren. Maar wat je ook doet, de afval. Great falling. Afval op begin en gaat beginnen in Gods huis. Oordeel gaat beginnen in Gods huis. En het gaat beginnen bij de leider van de gemeente. Daar gaat het beginnen. Anders noemen ze allerlei titelen, bischop, al die toestanden. Daar gaat het oordeel beginnen. Alhoewel bij bepaalde titel komen niet in Jezus perspectief en zo. Bepaalde titel komen daar niet voor. Het zijn de dingen die Jezus heeft gegeven. Het zijn die 5 bedieningen. We hebben gezien hoe apostel werkt. Hoe een pastor werkt, een profeet, een koning, een priester. Maar van bisschop, we hebben niets gezien. Misschien iemand kent iemand een tekst, dan kan je die tekst opsturen. Dan zijn we u zeer dankbaar. Er zijn titels die men opneemt, first lady. Titel die de duivel die mensen geeft. Om invloed te hebben en daarna een smerige werk doen. Want je komt eerst, de duivel geeft je macht, invloed. En dan gaat hij je gebruiken. Je komt in de dienst eenvoudig. De duivel geeft.

you may see what talent of the, you name it, of charisma, if you there for what charisma, and then have your influence, and then ga je die massa nu brengen naar de verdoemenis. En als wij aan de kant blijven, als wij zeggen dat wij godsdienstknechten zijn, real pastor, dat we badensma in je gemeente, nogo lastig in de diensttraditie, nogo, het is niet nodig, maar voor de badensma, we zijn huurling, we zien de wolven aankomen, zegt de Bijbel, en we vluchten. Dat zijn huurder, dat zijn wolven in schapenkleding. Tweede Galusense, daar zien wij dat de duivel zich zal zetten in de tempel. Niet buiten, in de tempel. Met titels, met macht. Hier zegt de Bijbel, 2 Galusense 2 vanaf vers 1. We gaan vandaag een beetje veel lezen, ik hou van de Bijbel. Maar wij verzoeken u, volgens dat met bejoenen, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem, dat gij u niet spoedig uw bezittingen verliest. Jaren weer dat Jezus komt terug. Hij komt terug. Is tijd om te oogsten. Tijd om dat. Tijd om zo. Elke jaar proclamatie. Maar we bedriegen onszelf met onze preken en zo. De Bijbel zegt nadrukkelijk, niemand weet. Jezus zegt ook de Zoon niet, alleen de Vader. Wat we moeten doen? We moeten verwachten. Hij komt als een dief in de nacht. Vers 3 zegt daar, laat niemand u misleiden. Niemand, let op het woord niemand. Niet uw moeder, niet uw man, niet uw vader, niet uw pastor. Wat mensen zeggen, de abbisschop. Ook een beetje bisschop verraadt je, want je bisschop ook toe af, koffering van Oru. Want vaak naar de bischop, de maat die lijkt buiten vrouw, de bischop. Ik ben vaak naar Amerika, de maat dat contact naar Afrika. De bischop, het lijkt alsof de bischop naar de moro moeilijk man in de gemeente Gersi. De mij kentje vrouw ik onder koto. En deze mensen willen je komen en de tak die mij komt cover you. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou dan? God moet ons helpen. We oordelen niemand. Niemand, we oordelen niemand. We praten wel. Wij strijden tegen de duivel. We kunnen niet zitten en zien dat de duivel komt. En als we komen, dan we zeggen niets, we doen niets. Dan we zijn ook schuldig. Ook schuldig. Net van Matthijs boy, ik was een boy dat naar straf was, dat boy, dat ik ja, maar fout ook toe boy, mijn gier juiste opvoeding. Mijn schema, mijn gier juiste opvoeding. Dat maak ik ja, geen pardon, maar kreeg, ik wil ook boy, dat ik was schuldig. Ik heb je gelaten, ik heb je niet de zorg gegeven, alhoewel ik kon. De broers en zusters, we kunnen niet allerlei valse leer nemen. We weten dat is niet Bijbel. Maar we zeggen niets, we zijn bang. We zeggen niets. Dat kan toch niet? We zeggen niets. God heeft nodig, dappere mannen nodig en dappere vrouwen nodig. Om te corrigeren, te bemoedigen en te vermanen. Prijs God, broers en zusters. Vers 4 zegt verder. De tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. De tegenstander van God is de duivel. Maar de duivel gebruikt mensen zoals Jezus mensen gebruikt. Vers 4 zegt, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, zodat hij zich in de tempel Gods zet, als die dieper zit in een tempel, in ons zin met je natuurlijke ogen, hij zegt, iemand die de duivel gaat gebruiken, de duivel in iemand, de duivel in een man, de duivel in een vrouw. In de tempel. En ik ga dan die valse leer. En als je geen inzicht hebt, niet te kunnen onderscheiden. Amor preekje vals, woba, halleluja, wo jompalo, to wo singen, wobari. Wobari. Tijdens een conferentie, een grote conferentie. Een main speaker van conferentie. Ik vreeg je naar mijn zuster. Naar mij trekken we een conferentie. En met mijn badjama van ga ik gebruiken. En mijn vrienden, mijn zuster, tijdens een conferentie. Als zonde, de zonde is verschrikkelijk nu in de gemeente. Als je geen geestelijke ogen hebt, ga je het niet merken. Je gaat denken, alles gaat goed. Koek en ei. Maar wij zien de impact wat wij maken. Wat wij maken met al onze conferentie, al die dingen. Wat voor som is het gewoon geld vergooien? Ik vraag me af,
waarom brengen we samen niet geld, we brengen geld bij elkaar en we bouwen onze eigen conferentiehal bij Van Praken. Dat we niet hoeven te gaan naar bepaalde plaatsen om te gaan een conferentie te gaan houden. Elk jaar, hoeveel, dat geld die we daar zoveel spenden, hebben we onze eigen conferentiehal. Al die jaren, binnen een dag, als we geld ophalen binnen een dag, hebben we dat geld al. Binnen no time hebben we een ruimte daar. Men gaat vaak naar OCR-conferentie, binnen bij OCR. Men gaat daar bij OCR proclameren. Maar al die gebeden kon men niet voorkomen. Het is een jammerlijke zaak dat de leider van OCR moet gaan onderduiken voor politie. Voor politie. Men gaat daar binnen. Grote conferentie daar. Men gaat daar proclameren. Allerlei dingen daar. Grote titel. Maar het team leider moet vluchten voor de politie. Is geen mooie zaak. De vraag is nu. Wat gebeurt er? We weten waar Jezus komt. Blessie ik kom. Zacchaeus, Jezus ging in Zacchaeus huis. En redding kwam daar. Redding, redding. Pees ik kom, blessie ik kom. Pees ik kom, blessie ik kom. Broeders en zusters, wij zien dat de duivel zich gaat zetten. Vele mensen nu, preek je man. Tenzij ze tijdkeren, zullen ze werkelijk duivelse predikanten worden. Aan het worden, Paulus zegt aan het worden. Er wordt veel toegelaten nu in de gemeente, veel. Je vraagt je eigen af, waar ben ik? In een gemeente of een carnavalparty? In de gemeente of een kabula party? Je vraagt je eigen af, is dit de manier van God en de prijzen? Wij kennen God. Wij kennen God. God is een God van genade. Je zonde, God ga je niet direct misschien tackelen. Net als Isabel. Maar in de long run, want God geeft ons ruimte om te bekeren. Ruimte, net als Isabel. Ruimte om te bekeren. Maar als dat niet het geval is, dan gaan wij een dure prijs moeten betalen. Door schade en schande wordt men wijs. En wanneer de duivel ons toeslaat, wanneer God zijn dingen weghaalt, dan wordt hij spiginaki. En om weer op te staan, is een grote vraag. Broers en zusters, Jezus' eerste komst, hij kwam om het zaad te zaaien. De Bijbel is een geestelijk boek. Het zaad is het woord van God. Wanneer Simon in de volle man bepreekt dat hij kon Simon, hij hoort conferenties met hem uit Afrika, hij kon Simon nooit ook zo. We zullen ook nooit ook zo. Je kan zoveel zaaien. Je kan je huis zaaien. Je kan al je bankrekeningen zaaien. Je kan je auto zaaien. Je kan nooit ook zo. Misschien bij de duivel, maar niet bij God. Dus laat je niet bedonderen. En, dat, en dingen die je oogsten. Apart dat ik allemaal dat ik go bouwen. Ik ga bij dierwagi en zo. En we groeien niet. Ik vraag me af als wij echt God kennen. Jezus eerste komst zaait het woord. Zijn tweede komst. Hij komt om te oogsten. Dus als we praten voor oogsten. Nu is het niet de tijd van oogsten. Oogsten in de Bijbel betekent opstanding en eeuwig leven volgens de Bijbel. De Bijbel is een christelijk boek. Aan het oogst alleen of cassave of een groente of niet. Dat is niet wat oogst in de Bijbel begint. En dat bedoel, oogst in de Bijbel, opstanding en eeuwig leven. Opstanding en oogsten doen de engelen. We gaan straks kijken in de Bijbel. Het is niet een. Hoe dat we ook mensen kunnen oogsten. We moeten denken dat we geoogst worden. Weet dat we geoogst. Wat gebeurt met jullie? We moeten blij zijn als we geoogst zijn. En wanneer wij oogsten, dan de Bijbel praat met talen die wij kunnen verstaan. Oogsten meestal, ik heb het een keer gewoond. Oogsten, dan die paddy wordt gebruikt in schuren. Je kijkt in schuren, dat paddy veilig. En je gaat het verder verwerken. Als je iets oogst, je gaat het verder verwerken tot rijst. En het gaat door in je pot. In jouw mooie sweetie. Dat is oogst. Dat moment dat je oogst, het gaat op een veilige plaats. Maar als je de schuur in je pot, in jouw mooie sweetie. Je kan zeer in bij het van praten, Alesi. En de bergbetekent met oogsten is niet nu. En een mens gaat niet oogsten. Het zijn de engelen die oogsten. Naar de man dat die ook doet. Een registratie in heaven. Zo mee kan, zo mee kan. En wat liefst, maar aan die paaster is dit de engelen. Daarom zegt Paulus,
Ik bewerk mijn redding met vrezen en beven. Dat zegt Paulus, met vrezen en beven. Zegt Paulus. Dat zegt Paulus, een beetje apostel. Vrede heeft ooit gered. Is geen eenvoudige zaak, broers en zuster. Goddienen is een serieuze zaak. Is geen tijd voor comedie. Er komt een tijd die het te laat zal zijn. Te laat zal zijn. Te laat zal het antwoord zijn van velen van ons. We moeten ernstig maken met de dingen van God. Ik kom niet hier met mooie boodschap, zoete boodschap en zo. Kom geld zaaien. Nee. Ik kom om je te zeggen, de tijd is ernstig. En make sure that you gain heaven. Make sure. Maak geen grappen. Dien God ernstig. Broeders en zusters, dan gaan we ook verder naar Openbaring 14. Ik zeg het al. Jesus, the all-important one. Is het niet een mens? Paulus heeft het een mooi voorbeeld van ons gegeven. Hij begon als een apostel, dan als een heilige, dan als een zondaar. Hoe dichter hij bij tot God komt, hoe minder hij zichzelf ziet. Openbaring 20, vanaf vers 14, zegt daar. Of vanaf vers 11. Daar zien wij over de oost. Of toch wel vanaf Openbaring 14, vanaf vers 14. En ik zag, hier sprak de apostel Johannes, evangelie 12. Jezus heeft hem hemel getoond. En wat komende moet. Wat komende moet. En hij zit daar. En wat hij ziet daar, is wat moet gebeuren. Daaraan moeten wij ons richten. Niet zich bezighouden met allerlei waardeloze kleine waardeloze dingen. En ik zag en zie een witte wolk. Een witte wolk, zegt hij daar. En zie een witte wolk. Hij zag hemel. Een witte wolk. En op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon. Met een gouden kroon op zijn hoofd. Op die witte wolk. Een wolk in de Bijbel kan betekenen een engel, kan betekenen ook een paard. Maar het gaat daarom, het gaat om de persoon met die kroon. En een scherpe sikkel in zijn hand. Nou, een graasniffie. De man zei, kwijt je kousabi. Zie je daar? De Bijbel praat over, bid de Vader. De oogst is groot, zegt de Bijbel. Bid de Heer van de oogst. De Heer van de oogst. De Heer van de oogst. Dat hij werkers uitzendt. Wel, hier komt het woord in vervulling. Vers 15 zegt, en een andere engel. Eén engel, twee engelen, een andere engel, kwam uit de tempel en riep met luide stem, die op de wolk gezeten was. Zend uw sikkel uit en maai engelen. Naar de engelen odua oogst. Geen mens, geen apostel. En zo, die engelen. Want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. De oogst der aarde is geheel rijp geworden. Aarde is rijp geworden. En hij die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Aarde werd gemaaid. Nou, is de oogst. Aarde werd gemaaid. De Bijbel is een geestelijke boek. En soms, de duivel gebruikt een verstand geestelijke dingen niet. Dus wanneer je dingen praat en je hebt geen inzicht in dat ding, dan je hebt een probleem. Je moet vragen mensen om je uit te leggen. De aarde moet maaien. Het is opstanding en eeuwig leven. Het brengen in de schuur, in de veiligheid zou ik kunnen zeggen. Het moet rijp zijn. Je oogst rijpe vruchten, rijpe groenten. Rijpe groenten betekent klaar om te oogsten en te koken. En vers 17 zegt, en een andere engel. Ziet u? Jezus' komst werd bekendgemaakt door engelen. Omdat de tijd was jugu-jugu. Dus God makes sure, nothing went wrong. En engelen, en aan het einde ook, wij worden aan de kant geschoven. Engelen nemen over. Engelen. Je kan tak ai, ik ging naar de kerk, pastor Lucas zei ik aan de gimme, want ik ben kardins pastor, ik ben de director aan, ik was first lady, pastor Lucas, ik ben de usher, ik was in de praise team pastor. Pastor moet Lucas tak intreffen, kans of genade, gwa hemel. Dat is u en
u en uw zonde, u en uw zonde daar gaat bepalen als je binnenkomt. Niet pastor of noem maar op of zo. De pastor zal wel rekenschap vragen, ja. Hoe hij de gemeente heeft geleid. Hoe hij de gemeente heeft geleid. Want aan wie veel heeft toevertrouwd, zal veel geëist worden. God heeft een gemeente toevertrouwd. En God gaat van je eisen. Hoe heeft u de gemeente geleid? Heeft u die mensen werkelijk het woord gegeven? En de pastor zal ook antwoord moeten geven daar. Dus een pastorwerk is geen kimboy, geen meisje worden. Verantwoord toe. Paulus zegt, we zijn als figi futu. Het niet te rijden met grote, dure Prado. We zien tegenwoordig de mensen wonen in grote, dure huizen, dure Prado, gemeenteleden, struggelen. En de man is abdekati, ete, voor take them potties, my money. Amoes uit mam go pa yorko, dus mijn struggle voor overleven. Dat talk de man shit, take up, take get my money. Ik go rij bigi wagi, ik rij dier wagi, tijd dier, also, ik vermoos aan money. Hij is dat ik al deze mensen werkelijk godinaren zijn. Ik twijfel. Vers 17 zegt, en een ander engel kwam uit de tempel die in de hemel is. Zie, de oogst die wij praten is gebeurd vanuit de hemel. Atendoro. Ook hij met een scherpe sikkel, een aantal engelen komen. Ik heb in Nikeri gewoond en ik heb gewerkt daar bij Lakatang, een bakoeverbedrijf. Ik was sauer, want dat heb ik mooi money. Dus het is jouw tempel. Iedereen heeft een taak. Die andere is spuiten. Die andere ooks. Die andere maakschoot. Die andere een keur die bak over. Die andere een stempelen. Iedereen heeft een taak om te doen. Ook hier. Die engelen komen. Hij ooks. En na de ooks daar. Je hebt het vaak ook in corona daar. Je hebt bepaalde tijden. Wekwekaring. De mij brombakadang. De mij brombakadang. Als die terrein daar niet meer vruchtbaar is. Dan de mij zoet in fire. Dat hij bron helemaal, dan ga je weer opnieuw planten. Want niets is meer daar, sanneboeien kap, teuken, nagerong. Dat je bromming, je zoet vijgen. Dat gebeurt ook vaak in corona. Ik ben opgegroeid in de kustvlakte. En de Bijbel vraagt dingen zodat wij kunnen verstaan. Niet moeilijk, zegt Jezus. Vers 18 zegt daar, Openbaring 14, vers 18. En een andere engel, de engelen aan het werk, kwam uit het altaar. Altaar, de altaar komt nu. Altaar is offer, sacrifice. Sacrifice, offer. Altaar is offer, sacrifice. We kunnen de leeuwenkuil omlopen, ontlopen. We kunnen langer jouw leeuwenkuil. Maar het altaar, nanga akruis, we maar vluchten in. We kunnen niet vluchten. We moeten doorgaan door het altaar. Ik woon door de hemel. We kunnen ontlopen aan leeuwenkuil. Meneer Boyki Jabil, nee, Ifri. En een ander engel kwam uit het altaar. Deze had macht over het vuur. Faya. Faya. Mijn tante boet, ga niet komen moeilijk. Mijn tante boet, ga niet komen moeilijk nou. En hij riep met luide stem tot hem, die de scherpe sikkel had. Dat begon met een sikkel. En het gaat door. Scherpe sikkel, één hier, scherpe sikkel. Het gaat doen met scherpe sikkel. Scherpe sikkel, strapu. Strapu, aan op play. Scherp, aan op play. Die de scherpe sikkel had seconde. Zend uw scherpe sikkel uit. En oogst de trossen van de wijngaard der aarde. Oogst de trossen van de wijngaard der aarde. Want zijn druiven zijn rijp. Ik heb gezegd, ik woonde in Nikeri daar, bakoeverbedrijf, die man had daar behoorlijke scherpe en houwer, wankapu, ayahane koti en zo. Maar dat is het niet. Jezus soms geeft voorbeelden als een aardse vader en zo, dat we kunnen begrijpen. Vers 19 zegt, en de engel wierp zijn sikkel op de aarde en de oogst van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap God. Als wij goed begrijpen hier, naartoe ook ja. De ene met een scherpe vlekkel altaar en het werd gebracht in de persbak buiten de stad. Ik ga opnieuw lezen. Vers 19 zegt, en de engel wierp zijn sikkel
op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap God. Persbak van de gramschap God. Persbak van de gramschap God. En de persbak werd getreden buiten de stad, buiten de stad, buiten de stad, tot aan de tomen der paarden 600 stadium ver. We zien daar in Openbaring komen er twee groepen mensen voor. Eentje die gaan naar de hemel en naar de hel. In Openbaring is er geen genade meer. U kunt roepen, maar je zal u niet meer horen. Ik had een lied gehoord bij Shalom. Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. Noach, de Bijbel zegt, de dagen zal komen als de dagen van Noach. De dagen van Noach was oordeel. Was einde van een tijdperk van Noach. En een nieuw tijdperk begon. Iedereen klaar. Alleen Noach en gezin waren gered. Toen begon God iets nieuws daar. En Jezus en zijn gezin zal gered worden. Jezus zal gered worden. Jezus en gezin en zijn gezin. En er begon daar iets nieuws daar weer. Iets nieuws. Iets nieuws. Jezus, Mozes en Noach en gezin. Jezus en de gemeente en zijn gezin. Twee vroege mensen zullen komen daar. De broers en zusters, we zien dat het is geen tijd om grappen te maken. Het is ernstig. Vaak als dat ding te laat is, dan we komen en we huilen en we schreeuwen en we alsjeblieft, maar we hadden genoeg ruimte. Maar de bedriegelijkheid van de duivel. Je moet leven, maar je bent jong, sportman, vrije dit, vrije dat, man, sportgolf, sportman, horizon, hou je ding, man, doe je ding, man. Dat is hoe de duivel werkt. Ik zeg, ik ben in Wanica daar. En ik zie daar heel mooie meisjes daar. Ik dacht, mijn goede God, wat gebeurt er hier? Ze denken niet aan de toekomst. Ze leven gewoon. Ze leven gewoon. Ze gaan hier, ze gaan daar. Maar je ziet al, als ze dood door blijven gaan, wat hem te wachten staan. Je ziet zo, als ze dood zo doorgaan, wat hem te wachten staan. Ik heb gewerkt in een groot bedrijf. Mooie dames daar. Maar meteen dacht ik, hey broer, Sancho, hier val ik ze even, ja. Ik dacht, Samsa, watch out. Wat loopt die dames? Die naak van ja. Ik dacht, bedankt. Maar ik dacht, mijn kom je dames, maar bedankt. Mooie dames. Mooie dames. Want dan besmet. En ze heeft wat mannen besmet ook. In baas ook te besmet. Zijn die dingen, wanneer iemand een probleem heeft. Ik ga niet zeggen, net voor iemand heeft gezegd, ik ben gezond geboren, dus iemand heeft me besmet, dus ik ga ook mensen besmetten ook. Ze zegt het goed en ik ga dat ook doen. Mitak Maya, maar zijn onschuldige mensen toch? Er zijn onschuldige mensen toch? Dus ga bij die man die iets heeft gedaan, oké, en zo, maar ja. Broers en zuster, we leven in moeilijke dagen. Je kan alleen Jezus kun je vertrouwen. Alleen Jezus kun je vertrouwen. Voorzichtig in het leven. In de gemeente, kom je uit, wat men gedaan in de gemeente. Niet zozeer om God te dienen, vooral de grote gemeente. Zeg het vol met oplichters, zo en mannen en vrouwen in de grote gemeente. Oplichters zitten veel daar. Vooral als je iets moet gaan doen, je moet een deal gaan sluiten. Voorzichtig, aan mij kon ja, gaan wakker, die om kim voor schot, nou gaan niet boom. Gaan vers naar Tiramiki of is daarmee. Ja, ik geef je garantie. Ja, dit doen, nee, zo, ja. Als je geld geeft, dan maak ik die afvoet. Als ik die afvoet is nergens meer te vinden. Je bellen en blokkeer je. Ik klaar niet. Het is oplichters. Als je zelf gaat doen, vooral geld geven. Geef geen geld makkelijk. Eigenlijk als wel een theorie wordt van mijn eigenlijk. Bij hem goed in een schootpost bijna. Bij wijze van praten dat ik banden komt dan bij. Luku, want je gaat je schootje tegen gelijk, schrokken gelijk bijna. Maar nu zaken gaan doen, achteraf en zo, is nu moeilijk nu. En deze mensen zijn ook in de gemeente. En de pastor ook met Tantagin. Ze geven geen goede voorbeeld. Pas volgens zijn geldschierig, geldzet. Ze willen een groot leven leiden. En die schapen, die gemeenteleden willen ook dat doen. Ook met alle gevolgen van dien. Gelaten 1, gaan we daar zien. De tijd vliegt, zegt men in Australië.
dat hij vliegt dat men in Australië. Daar zien wij daar, Paulus geeft daar een ernstige waarschuwing. Gaf daar een ernstige waarschuwing, Paulus. En het geldt ook voor ons. Want we hebben van het evangelie een postje gemaakt van het evangelie. Hier zegt Paulus in Galaten. Het verbaast mij dat gij u zo zielig van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. Men begon in de geest, men eindigt in de vlees. Misschien woont een aantal zuster jaren terug, als ik ze ontmoet, mis kreeg je niets meer van Christus hier daar, die persoon. Die begon zijn teruggevallen. Je ziet dat heel wat met het teruggevallen. Ook de boodschap, de kern van de boodschap. Men houdt het nu meer aan campagne, genezingscampagne, bevrijdingscampagne. Het lijkt alsof de evangelie bestaat alleen aan dat. Om die mensen te belasteren. Ik zeg altijd, je zegt ga. Als wij werkelijk de kracht hebben, de power hebben. Ga naar de Letitia Friesland voor dingen die voor mensen die hard gebed nodig hebben. Ga daar. Ga daar, breng die man naar daar, de chef van de land. Ga, breng hem naar daar, de chef van de land. Breng hem naar die inrichtingen om te gaan bidden. Breng die man naar daar, als ze werkelijk. Jezus ging langs, die apostelen ging langs. En de schaduw van Paulus, amandu bij Biggie Strevi. Paulus, beetje schaduw. Begin eens lang, man. En we zeggen, we have the power. Ga daar, de chef van de land. Ga naar die inrichtingen. Daar moeten we gaan, zegt Jezus, ga. Jezus zegt, ga heen, ga. Je moet gaan, ga naar die mensen. Ga naar de zieken. Zegt Jezus, als je de zieken bezoekt, heb je het meegedaan. Ga naar daar. Maar nee, we zijn in mooie gebouwen. In mijn community daar in mooie gebouwen. En zo, daar moeten jullie gaan. Als we werkelijk de power hebben. Daar moeten jullie gaan. Naar die inrichtingen. Leg je ze voor de land. Maar goed, maar we weten zeker dat we zijn bezig die mensen op te lichten. Mensen te bedonderen. Om bij aan een paar botten. Moet zijn zuster, de tijd vliegt. De tijd vliegt, dus... God bless you all. Mijn naam is Ramon Sanvliet. Als je ons wil bereiken, kun je ook bidden. Ik bidden, maar ook bidden. Bel op het nummer 86-58-576. Ik herhaal 86-58-576. Of 88-00-531. You are welcome. Come where they love you. Tekon dape uno very ege nanga money imkon offer money imkon de gaat une do dape we kia evangelie une gaat une do dape mongi nou probleem je voer faster het lijkt als de gemeente draait om geld money dape is niet onze prioriteit. Onze prioriteit is om te zien dat u groeit in Jezus, om te zien dat u vooruit gaat geestelijk. Dat is onze prioriteit. Geen geld, kompot money, kompot tiende. Nee, dat is helemaal niet belangrijk voor ons. God bless you all. Till next time. Amen and amen.

0: 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Zo verkondig ik het evangelie. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi zana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa yu siwan soro, go wan teng na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gie a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Luister U, elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik met een speller.
1: Liefste tante Ascrivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je naar niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
5: Thank you, cause you keep on blessing. Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
6: Me konai fesi masra, because me love you.

what boom for people. Den sabi tori for travel. Mare egi tori den sabi. Boom for people. Den sabi sali for travel. Mare egi sali den sabi. Boom for people. Den undermine travel. Baklad travel. Doti travel. They prepare for make travel look blacker. Maar den schrevi, nou een trafasi. Den schrevi, moro erk. Ja, bi tra people. De me digi ono, so digi ono, gi trawan. Maar den schrevi, de iniwa ono. En de nooit kon afesi. Omdat i den sabi nomo, ono tori. De sabi for make olo gitrawang. Terwijl den schrevi de ini olo. Dat de furus malibi ne kona fesi. Dat de furus malibi ne opo for pe ade. Dat de tirimiwani takina you. Abra tori. You sabi tori for trawang. Ma fa for you egi tori. You sabi tori for trawang. Ma you shrefi abi wan tori. San kande mora erek a trawang tori. You sabi tori. Et you na tori man. You sabi tori. Moro kranti shrefi. Wan you trong mofo kranti. You sabi tori so te, ma you egi tori, you forgeti for luku. Dat ere, if you wani abi wa koson to libi, you mo luku sang e komo po you mofo. Wanare sani se komo po you mofo, can do you srevi hogri, nanga for court you libi. You sabi sang mastragado sang meki you and gio blo. You sabi sang mastragado taki for a tori disi. Ataki drape en Pedros, en Pedros ataki soma wanishi langa libi. Nanga boom libi. Kosonto libi nanga langa libi. Dang asmadati. Sawani habi kosonto libi nanga langa libi. Amo sabi sang e komo po in mofo. Amo tapu en mofo fo hogri. No taki hogri. No taki sani somar. Hori un mofo fo hogri tori. Down. You can see langa libi na ga koson tu libi. Furu lazy people siki. Siki na ala sortu siki. Die zei hat ding, die zei do ding, alle soort sicky people habi. Den go na daktra, daktra schreef no ma jepi ding. En me wat verteer you, like daktra mi schreefi, dat je ano alle sicky na daktra sicky. Ano alle sicky na verdringi dresi kom betre. Bepale sicky kontap libi suma, door de mofo. Ja, de egi mofo. Hari siki na de tapu. De egi mofo. En chari siki kona ding. Bapale suma. Den takitere siki na wan datra siki. Nengo dringi wan tu dresi en kom betre. Of, den den taki na wan smai dumi. Now I smile with me, make me sicky. Terwijl de egi mofo, de egi wisi. De egi mofo, de egi sicky. De egi mofo, de egi verderf. De egi mofo, I harden go na ondro. Soma wani shi langa libi, na boom libi, mo weerhoud, in other words, no mo meki hogri kom mopo de mofo futrawang. Furu lazy,
people abitori. The abitori for asthma. The abialen short to tori for sma. The frag is a tori say you abi for teri trawang. A tori say you abi abrawan trasma. A tori say you abi abrawan man of a frau of you abi abrawan sma. A tori dati. Is it op waarheid berust? Kan het verifieerd worden? Je abi bewijs? Was u daar? Was u daar? Je abi bewijs? Je kan verifiëren? Dat soort waarheid, je toride. Je verteert maar tori. Je gitori manting komit neti juru o tori de fogi. Einde van de, vraag je ega af, wat heb u met uzelf gedaan? Wat heb u met uw eigen gezondheid gedaan doordat u moffo abitori fogi abratrawang? Einde van de, bakker je gie al je tori en je bespot. En je verteer je tori naar een sousu de naini. En je verteer je tori voor mij trouwen luku blakka naar een doti. Bakken je klaar je tori aber trouwen. Vraag je eigen af. Soortu boom de in a tori giju. A tori zijn verteer je vertrouwen. O tjaar je go naar hemel kondre. A tori sa yo abi fo fateri abe trawang. A mek yo kong ching so moro gudu. If yo gudu. A mek yo ab moro gudu. A tori sa yo fateri abe trawang. A mek yo kong moro betre. A tori sa yo fateri abe trawang. I put nyang tap yo tafra. A tori sa yo abi fo fateri abe trawang. A yepi yo in yo libi. A tori sa yo fateri abe trawang. A giu moro gezondheid. Soma wani langa libi. Na bong libi. Bong gezondu libi na langa libi. Da yo mo hori yo mofo. Fo no meki hogri komopo in. Hij die lang leven en gezond leven wil hebben. Hij weerhouden zijn tong. Van het kwade. No ken taki hogri vertrouwen en verwakti bongo volgo ju. No puti spikri in je mati suzu. No puti spikri in je mati suzu. No digi olo gi trouwen. Luko bong. Dat a schref olo je digi gi trouwen. Ju schrefi. Of vadong na ini. Furu lazy people abi so many tori for verteri. Einde van de day ti bakka you verteri alle you tori.

fatori de. Ma om dat je jere. Je jere nomo. Jere je jere nomo. Da jutro mofokrati. Da jutro nieuwsman. Da jutro mangsa gia toridor met een beetje saus erop. Weet u hoe gevaarlijk dat is? Weet u, u bent verantwoordelijk voor alles wat uit uw mond komt. Goed of kwaad. U bent verantwoordelijk voor iedere tori. Sa kom op, je moffo. Of na boom of hungry. En voor u lazy people tan siki. Den desiki en een tan siki. Den ik kom betere. Den ik kom vooruit. Den ik heb ik gelukkig in de Libi. Den ik bless it op de Libi. Zeide. De egi moffo. De egi moffo. A moffo voor den. En gide roko. Takru roko. De moffo voor den. En gide hungry roko. De moffo voor den. En char de egi Libi. Go achteruit. In de plaats. Je komt vooruit. Je gaat achteruit. De je praxeri. Na sma do you. Na sma wisi you. Na sma no lob you dat ere you Libi ne go vooruit. Terwijl. Na je egi moffo. A moffo sa you habi. A moffo san masra gado gi you. In de plaats van gebruiking voor taki boom en voor blessie en voor taki positief en met boom kom op en moffo dati. En moffo sang masragado giyo. Je gebruiking voor hungry tori. Voor beschuldig trouwen. Voor doti trouwen. Voor morsu en reputatie vertrouwen. En je gebruikt je moffo leek je een takru wapen voor vernietig. Maar weet iets, wat een mens zaait, zal hij oosten. If you say hungry naar je moffo, you go oost hungry naar in je eigen Libi. En I don't know as ma, maar heb je een schuld dat je oost hungry naar in je eigen Libi. Hungry komt in alle soorten vorm. Vloek, siki, pina, achteruit, hebi, tai, gebondenheid, alle soorten vorm, hungry en kong. Maar je moet zorgen en je moet lukken dat die hungry nog komt op je moffo. Want wat je zei, in woord of in daad, je gaat oosting. En oost, dat is zeker dat je gaat oosting. Een probleem met de Kondredisi. Een probleem met de people in Grantapu. Naar de moffo. Vraag je eigen af. Tee je op een manting. Je ei wiki, je ei shiwa een nieuw day. Je wiki en je ei shiwa een nieuw day. Bent u dankbaar? Praat u positief? Spreek uw zegen van je naaste. Nu vergeet hij. Kan de schrijfisma zijn je kossi naar een brokko. A schrijfisma zijn je kossi, a schrijfisma zijn je brokko. Kan de tamara je abiasma van oru. Kan de tamara je abiasma van oru zijn je brokko tidei. Never burn the bridge you cross. No brom da broeki. No brom da broeki. Sang yuma apsa. Wat kan je abing tamara van odu. No broko asma. Sang kan de je tamara van odu. Laten we op dit moment God aanroepen. En actie gado. Voor pardon. En voor poeru je kom op een pittipede. Dat vanaf die day, je begint dat je wel trafassie. Je zal het land zekeren. Je zal mensen zekeren. Je zal jezelf zekeren. Je zal je naaste zekeren. En je streef je gewoon blessie door je eigen moffel. Met die day, dat we een nieuw begin voor je Libi. En dat vanaf die day, je eye open voor dat je

trafasi dat you tori san you abi for fortery go de tori berust op waarheid verificatie bewijs en waarheid van Gods woord. Ik zeker nu, ik zeker deze natie, ik zeker de tv-station.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aardig.

0: is 9 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.